Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: contact over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
2: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van maandag 15 juni. Goedemorgen Astrid.
3: Goedemorgen Roy.
2: Ja, je hebt je oranje strikje om.
3: Ja.
2: Heb je het helemaal uitgekeken?
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee, kijk.
2: Wanneer ben je gaan slapen?
3: Nou, het laten we zeggen, ik ben gaan slapen toen ik nog dacht dat we gewonnen hadden.
2: Oh ja.
3: Met 2-1.
2: Nou, ja. Dan is hoe voelt de domper dan dat het gelijk spel is geworden?
3: Ja, dat was even terugkrabbelen. Ik ging hier naartoe inderdaad helemaal in het rood en blauw en zo. Ik dacht, we hebben gewonnen. En toen was ik onderweg toch, oh, het is niet zo.
2: Ja, je had dus iets heel leuks aan.
3: Zal ik hem zo gewoon weer opzetten?
2: Ja, een hoofdband met allemaal leuke Hollandse.
3: Ja, een soort Minnie Mouse strik.
2: Ja.
3: Ja, maar ja, helaas, 2-2. Maar jij hebt mij inmiddels uitgelegd dat dat niet zo heel erg is.
2: Nou ja, ik heb er ook geen verstand van, maar ik zei ook gelijk, ik kijk eigenlijk nooit voetbal. Maar ja, het is denk ik wel prima, denk ik, voor
3: Goed begin.
2: Goed begin.
3: Het kan beter.
2: Ik had gedacht dat ze gingen verliezen, dus wat dat betreft.
3: Dan vond jij het meevaller?
2: Dan vond ik het meevaller, ja.
3: Oké. Okay. Wat gaan we doen?
2: Ja, vandaag in Flevoland is wakker. Woningcorporatie Centrada en Lelystad moeten meer doen aan schimmel in hun woningen. Waarom en wat ze eraan kunnen doen, dat hoor je zo meteen.
3: Ja, en je eigen uitvaart organiseren en dan ook zelf bijwonen. De Almeerse Melissa Peters die maakte dat mee. Het was voor een televisieprogramma en hoe dat dan voor haar was, dat hoor je zo.

0: we allemaal wel de enige zijn. Eternal, samen met B.B. Winans hoorde je. En I Wanna Be The Only One.
1: De Almeerse Melissa Peters is ongeneeslijk ziek. Voor de YouTube-serie Uitvaart van je leven van de KRO-NCRV heeft ze haar eigen uitvaart geregeld en die ook zelf bijgewoond.
0: Met verslaggever Gieneke Smit-Blixen zo dadelijk terug.
2: Alles was in panterprint.
3: Je hebt nu ook een printje aan?
2: Ja, zeker.
3: Want daar hou je van?
2: Ja, dat is wel mijn ding, panterprint. Ja, dat hoort wel een beetje bij mij. Ja.
3: En waren de mensen die er waren ook in panterprint gekomen?
2: Ja, iedereen had iets van panterprint. Sommigen waren volledig in panterprint. En sommigen hadden alleen bijvoorbeeld een blouse of een stropdas. Maar het was wel de dresscode dat iedereen iets van panterprint moest hebben.
4: Melissa heeft uitgezaaide kanker en ze heeft niet zo heel lang meer te leven. Ze bedacht hoe haar afscheid eruit moest zien. Een korte ceremonie en een feest in het café. Familie, vrienden en Melissa zelf hebben die dienst samen ook echt gehouden. Ze vond het mooi, maar ook emotioneel.
2: Ik heb me sterk gehouden, maar het was wel emotioneel om te horen. Ja, het is toch gek als mensen dan toch, ja, het is toch een soort afscheid wat ze dan op dat moment nemen. Dus het was wel emotioneel, ja.
3: Ja, en denk jij dan dat, nou ja, als jij echt komt te overlijden, dat het er ook zo uit gaat zien?
2: Dat hoop ik wel. Ik denk dat ze dit strik eromheen en het kan precies nog een keer zo. Dus ik hoop dat de ceremonie ook niet te lang wordt, niet te emotioneel, en dat er daarna een knallend feest is en dan zonder mij.
4: Melissa doet mee aan de serie om te laten zien dat je moet genieten van het leven. Ook wil ze de dood bespreekbaar maken.
2: Ja, ik denk dat het taboe rondom dood sowieso iets is wat ik graag zou willen doorbreken. En op mijn Instagram en TikTok deel ik ook af en toe filmpjes van hoe het leven kan zijn of hoe het leven is in mijn situatie. En ik doe dat omdat het bij anderen gaf het mij heel veel rust om te zien van, oh, ik ben dus niet de enige die dit ervaart. Omdat, ja, je kan het al met je vrienden erover hebben, maar ja, het is soms ook niet uit te leggen wat je voelt of wat je ervaart. En dat is vind ik heel fijn om terug te zien op internet dan. Dus ik hoop dat ik dat ook een beetje mee kan geven. En dat ik het stukje genieten ook een beetje mee kan geven aan de mensen die niet ziek zijn en nog wel hun hele leven voor zich hebben om te genieten.
4: Genieten probeert ze nu ook zelf zoveel mogelijk te doen. Haar visie op het leven is veranderd. Vroeger werkte ze 70 uur per week. Nu leeft ze meer van dag tot dag.
2: Het is heel gek, want de ene dag kan ik me gewoon heel goed voelen en heb ik eigenlijk niet het idee dat ik ziek ben. Maar er zijn ook genoeg dagen dat ik niet meer zelfstandig uit bed kan komen of niet meer een slokje water kan nemen zonder dat dat eruit komt of spoedopnames. Dus het verschilt heel erg. En de ene dag voel je van, oh ja, ik ben ziek. En de andere dag voel je eigenlijk niet dat je ziek bent. Dus nee. Dat is heel gek.
3: En heb jij daar altijd, want ja, wij praten er nu zelfs zo over met een camera voor je neus. Ja. Maar ben jij een makkelijke prater? Want dat geldt lang niet voor iedereen, denk ik, in zo'n situatie. Hè?
2: Ja, ik denk dat ik altijd wel open ben geweest. Dus dat helpt me nu ook om erover te praten. En om erover te zien of te lezen. Met er meer rust in krijgen.
4: De aflevering met Melissa is komende vrijdag te zien. Zelf heeft ze hem al bekeken en ze is er blij mee. Toch is het nog wel spannend dat iedereen het dan kan zien.
2: Dat vind ik wel een heel raar idee, want daar sta ik nog eigenlijk helemaal niet bij stil. Dat dus iedereen dit kan gaan zien en erover kan lezen. En ja, dat is wel een raar idee. Maar ook wel weer heel leuk. Dus ik hoop dat ik toch wel iets mee kan geven aan de mensen.

0: De grote baas was dat natuurlijk. I'm on fire, hoorde je van Bruce Springsteen, oftewel de Boss.
1: Ja, wat voor weer gaan we vandaag krijgen, de eerste dag van de week? Diana, goedemorgen. Diana.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Vorige week was het lekker regenachtig. Deze week wordt iets beter, hè? Beterder.
2: Ja, maar ja, vanochtend is het ook nog niet echt best, nee, hoor. Ik kwam hier naartoe en toen had ik toch wel van die vieze misregen. Toen dacht ik van, nou, valt nog mee. Maar op een gegeven moment begon het weer heel hard te regenen. Ik denk van, nou, als je daar doorheen moet fietsen, dan word je helemaal nat.
1: Het is echt van die vieze regen, ja, was dat, hè?
2: Ja.
0: Ja. Mag ik nu niet meer meepraten?
2: Ja, nee, dat mag zeker wel.
0: Nou, gisteren was dat ook. Gisteren begon het ook zo met. Roy, die krijgt nu de slap. Oh. Gisteren was het ook zo. Toen begonnen we zo keihard regenend. En toen werd het best een zonnig dagje. Dus het kan nog.
2: Nee, inderdaad. Vandaag kan het zeker nog. We hebben wel met wolken te maken vanochtend. En dus een beetje regen. Het is aan de frisse kant met op het moment 12 graden en een matige noordwestenwind. Nou, die noordwestenwind die blijft doorstaan. Maar de zon komt geleidelijk aan tevoorschijn. Nou, later vanmiddag, vanavond ziet het er beter uit dan vanochtend. Met de zon erbij wordt het net als afgelopen weekend 17 graden. Dus dat is een beetje aan de frisse kant.
1: Ja, dat is, ja, wel, dat is wel fris. Ja, vanochtend vond ik het ook aardig fris toen ik uit
2: Ja, ik heb gewoon een spijkerjasje aan. Maar ja, de komende dagen kun je je jas gewoon thuis laten. Kijk, want de temperatuur gaat omhoog. Nou, morgen hebben we al iets meer dan de normale waarde op de thermometer staan. In de middag, dat is zo'n 22 graden. Dat is nou heerlijk. En als de zon er dan bij komt, is het prima zomerweer. Niet al te veel wind morgen, zon en wolken, een mix daarvan. Mogelijk nog een spatje regen in de vroege ochtend. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat morgen gewoon een droge dag zal zijn.
0: En is dat dan het begin van een lange mooie zomer?
2: Ja, maar wel met een beetje een hiccup weer.
1: Oh.
2: Want woensdagochtend hebben we dan nog te maken met veel bewolking en nog een spatje regen. Maar 's middags, als dan de zon erbij komt, dan wordt het zomers warm met zo'n 24 of 25 graden. Nou, dan is het echt zomer.
1: En dan daarna? Gaan we dan?
2: Ja, dan gaan we weer wat mij betreft de verkeerde kant op. Want dan wordt het echt een beetje benauwd. Zelfs wel tropisch misschien.
1: Maar dat kan ook wel weer onweer en zo voor.
2: Ja, ook dat. Dus donderdag een droge dag met veel zon. En dan zo'n 28 graden, misschien wel 29. Nou ja, dat kan nog wat mij betreft. Maar vrijdag hele hoge luchtvochtigheid. Misschien wel 28, 29 graden. En dan voelt het toch wel heel erg benauwd aan. En is ook wel kans op een regen- en onweersbui.
0: En dan in het weekend, hoogzomer, strandweer.
2: Ja, nou, dat weten we nog niet helemaal zeker, hoor. Zaterdag misschien nog een bui. En of we dan zondag, nou ja, dan blijft het toch nog wel aangenaam, hoor. Maar ik hoop niet dat die tropische hitte terugkomt. De Duitsers die hebben nog wel in de verwachting staan dat er een hittegolf op komst is.
0: Maar dat,
2: in het zuiden van Duitsland, hè?
0: Dat vraag ik me dus altijd af, want het is toch relatief vlakbij, dus dan...
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar het zuiden van Duitsland heeft natuurlijk met een wind vanaf het land altijd met hogere temperaturen te maken.
0: Ja, wij zitten bij water.
2: En als de wind vanaf zee komt, dan is er bij ons van hitte geen sprake.
1: Maar die frisse temperaturen, die zijn we wel kwijt.
2: Ja, die 17 graden, die zie ik volgende week toch niet meer voorbij.
0: Het winterdekbed kan eruit.
2: Ik denk wel de zomerhokjes gewoon
0: in juni. Ja, het winterdekbed kan eruit. Fijn, dankjewel, Diana.

0: Walker, Bryan Adams, samen met Spice Girl Mel C. Maar het is toch wel...
1: Het werkt wel.
0: Een evergreen geworden,
1: ja,
0: hè?
1: Het is echt een leuke combinatie. Maar ze zijn verder nooit samen gegaan, toch?
0: Nee. Nou, volgens mij hebben ze nog één keer een singeltje gemaakt. Maar
1: dat was hem niet.
0: Dat hebben ze volgens mij zelf ook nog nooit teruggehoord. Wow. Maar dit is wel een hit die gewoon beklijft en iedere keer weer terugkomt. Dus Baby When You're Gone.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment leek Oranje te gaan winnen. Tot Koeman wisselde en de Japanners in de laatste minuut gelijk maakten. Dit was de korte evaluatie van bondscoach Koeman na afloop.
2: Ik wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Na afloop...
0: Nee, helemaal niet.
1: Nou ja...
0: Weet hij hoeveel mensen in Nederland in het oranje gesminkt helemaal niet tevreden zijn met die wissel?
1: Nee, dat is waar. Ik denk dat die wissel is wel veel besproken, ja, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Sorry, ga je gang.
1: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee, ik ben het eigenlijk ook met jou eens als dit. Marco.
0: Ja, want 100 miljoen bondscoaches, weet ik veel. Ja.
1: Ja. Nou ja, ik ben blij dat de bondscoach zelf tevreden is.
0: Ja.
1: Na afloop ruimden de Japanse supporters het hele stadion op. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland zojuist heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. En die zijn natuurlijk zaterdag onze tegenstander. Onze tegenstander.
0: Ja, en die zijn nu gedemotiveerd.
1: Ja.
0: Sprak deze bondscoach. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen, wel buiten spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkope treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Dat zegt Kamerlid De Hoop van Pro.
3: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
0: Het is nu te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Ja, onthoud het even goed. Het abonnement is niet geldig voor de bus, de tram of de metro. En op 1 september is de actie ook weer voorbij. Dit is dus de eerste keer voor mij dat ik een nieuwsbericht voordraag waarin ik iemand zeg van Pro in plaats van
1: PvdA. Ja, dat is sinds zaterdag, toch?
0: Ja.
1: Toen hebben ze allemaal unaniem... Ja, volgens mij de meeste mensen hebben voorgestemd.
0: Unaniem, maar inderdaad wel met overgrote... Ja. Meerderheid, maar ik hoor mezelf zeggen, Kamerlid De Hoop van Pro, en ik wou bijna ProRail zeggen. Ook omdat het over trein ging.
1: Ja, snap ik, ja.
0: Het was even in de war, maar ja, goed, dat went vast snel.
1: Daarom.
0: Dat het Pro was, ja.
1: Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. Correspondent Rudy Bauma over wat er nu precies bekend is.
4: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
1: De overeenkomst wordt waarschijnlijk vrijdag ondertekend in Zwitserland.
0: Dat is een beetje flauw, ook voor Rudy Bauma nu. Maar liggen er beren op de weg? Je ziet beren op de weg,
1: ja,
0: maar
1: die
0: gaan die er ook bij liggen als ze dan langs?
1: Nou, op een gegeven moment, als jij... Hè?
0: Ja, na een nachtje denk je, nou, dan gaan we liggen.
1: Ja.
0: Okay, dus er liggen nu nog beren op de weg. Ja, tot zover een overzicht van de nieuwtjes van over onze provinciegrenzen.

0: Flevoland met het regio nieuws.
1: De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging. Het gebeurde aan de Mergelland in Dronten. Het vuur sloeg daarna over naar twee naastgelegen auto's. Volgens de politie zijn vermoedelijk twee personen betrokken bij brandstichting. En de meeste mensen maken hun eigen uitvaart niet mee, maar voor de 33-jarige Melissa Peters uit Almere werd het wel werkelijkheid. Melissa heeft uitgezaaide kanker en werkte mee aan de KRO-NCRV-serie Uitvaart van je leven. In het programma kreeg ze de kans om haar eigen afscheid vorm te geven en bij te wonen. Ze koos voor een korte ceremonie, gevolgd door een feestelijke bijeenkomst in een café. De aflevering met Melissa komt komende vrijdag op YouTube. En dat is het YouTube-kanaal van NPO Start Next. En de Lelystadse woningcorporatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dat vindt huurdersvereniging Ons Belang. Volgens de vereniging komen daar steeds meer klachten over binnen. Ons Belang wil dat Centrada huurders beter voorlicht over ventileren en het gebruik van mechanische afzuigsystemen. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben eerste afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat er is afgesproken is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat komende week de Straat van Hormuz weer open. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tientallen mensen gewond geraakt bij Russische luchtaanvallen vannacht. Er staat ook een belangrijk historisch kloostercomplex in brand dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanaf vandaag is het zogenoemde Nederland-ticket te koop. Daarmee kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het is bedoeld als compensatie voor de hoge brandstofprijzen.
3: De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omhoog in Flevoland. Vandaag is het door een matige noordwestenwind nog aan de frisse kant. Ook hebben we eerst met veel bewolking te maken en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. In de tweede helft van de ochtend blijft het zo goed als droog en komt geleidelijk de zon steeds vaker tevoorschijn. Vanmiddag wordt het net als afgelopen weekend een graad of 17 en waait de wind matig vanuit het noorden. Vanavond en vannacht heldere momenten en droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen een afwisseling van wolken en zon, het is overwegend droog. Met een middagtemperatuur van 22 graden is het iets warmer dan vandaag. Woensdag eerst veel bewolking en een beetje regen. In de middag meer ruimte voor de zon. En dan wordt het 23 tot 25 graden.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dit was het begin van de vrolijke vrouwenpop met Lily Allen die liedjes maakte als Het is allemaal niet eerlijk, not fair.
1: Stichting Mila, met wat met inzet lukt alles betekent, bestaat 10 jaar. En Mila zet zich in voor de Lelystadse Zuiderzeewijk. Zondag hadden de 40 vrijwilligers een dagje uit. Wat begon met een ontbijt bij een wegrestaurant langs de A6.
2: Ja, hallo.
3: Hallo, wat een heerlijk ontbijt. Het smaakt heerlijk.
2: We hebben lekker gegeten.
3: Ja.
4: Ja, heerlijk.
2: Enkel die yoghurt niet.
4: Nee, de yoghurt doen we helaas niet. Want wij zijn niet zo in de yoghurt.
5: Mila Romein, hoe is dat om dit ontbijt te hebben met al die vrijwilligers?
6: Oh, gewoon een heel geweldig gevoel. We vieren ons 10 jaar jubileum. En ik wou het heel speciaal maken voor mijn vrijwilligers. Hierna is het niet afgelopen. Dan gaan we naar Pantropica. En na Pantropica gaan wij naar Van der Valk en Lelystad voor een overnachting. Met een diner. En later boven in de grote zaal samen met elkaar te vieren.
5: Want wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
6: Oh, die zijn alle. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen in 10 jaar. Nee.
5: Nanda Aduko, ja. Wat doet de stichting?
2: Nou ja, we hebben ons winkeltje, ons plekje. Daar doen we huiswerkbegeleiding. Dus we hebben een nijatelier. Dus de dames kunnen mooie tassen maken. Of van andere lappenstoffen andere mooie dingen maken. De jeugd kwam daar ook wel eens dansen. Er wordt gekookt. Natuurlijk ook voor de scholen, hè, die daar zitten. Voor de minder bedeelde kinderen worden ook pakketjes gemaakt. Omdat we erachter zijn gekomen dat sommige kinderen misschien wel helemaal geen ontbijtje of lunchje mee krijgen. Nou, dat is ook een stukje.
6: Het heeft een maatschappelijk en een sociale functie. Dus mensen die problemen hebben, die komen naar ons winkeltje toe. Ik heb korte lijntjes met de organisaties. Dus dan pleeg ik een belletje, maken ze een afspraak, worden ze door de organisatie geholpen. En sommigen komen tussen de middag, want die zijn eenzaam, alleen. Dan mogen ze samen aan tafel met ons. En dan krijgen ze een boterham en een kop koffie en even gezelligheid.
5: Koos van der Kruid, je bent vrijwilliger, maar je woont ook in de Zuiderzeewijk. Wat voor wijk is het?
7: De Zuiderzeewijk is een hele diverse wijk met heel veel verschillende mensen. Mensen die in een sociaal isolement zitten of in de armoede zitten. Maar ook mensen die gewoon in de arbeidsklasse zitten of zelfs in de hogere klasse. Dus het is heel divers. Wat Mila met de stichting het winkeltje heeft. Waar veel...
5: Zo'n kledingwinkeltje.
7: Ja, is een kledingwinkel inderdaad aan de Rode Klif. Waar ook mensen bij elkaar komen om koffie en thee te drinken.
5: Ja. En wat geeft dat de wijk?
7: Dat geeft de wijk dat er mensen ook buiten het winkeltje, buiten de stichting, contacten met elkaar zoeken. Dus dat geeft gewoon leven.
5: Mila Romein, wat drijft u?
6: Ik ben altijd zo geweest eigenlijk, om er te zijn voor mijn medemens. Ik kwam in de Zuiderzeewijk terecht, daar had ik een zus en een broer die woonden daar. Maar vanaf dag 1 begon ik al met vrijwilligerswerk.
5: Nu vandaag een speciale dag, ontbijt. Ja. En daarna de orchideekwekerij en daar en een overnachting en een diner. Hoe is dat zo met de hele groep?
2: Ik denk dat dat heel mooi is. Ik denk dat we allemaal wel een stukje beloond mogen worden voor al onze inzet. Al is het alleen maar een praatje maken met elkaar of samenkomen met elkaar. Ik denk dat het heel nodig is als je 10 jaar geïnvesteerd hebt, dat je dat met elkaar mag delen en dat je dat met elkaar mag vieren. En ik denk dat dat het mooiste is wat er is. Ja, het zegt het, hè, met inzet lukt alles.
1: En de groep vervolgde de dag naar Pantropica en een diner met een overnachting. En dat was een bijdrage van Marielle Bakker.

0: zo jaloers op mijn dochter.
1: Ja?
0: Ja, die gaat volgende week naar Londen. Naar Harry Styles. Want die zat bij die eerste in Amsterdam, waarbij niet zoveel te zien was.
1: Ja.
0: En nu heeft ze gratis kaartjes voor Londen gekregen. Niet voor de reis, maar wel voor de Harry Styles.
1: Gekregen?
0: Van de organisatie.
1: Oh.
0: Lekker, hè?
1: Oh, Londen. Ja. Dat is ook wel een leuke plek om het dan te zien.
0: Het is heel slecht voor de ecologische footprint. Maar het gaat nu weer naar Londen. Maar...
1: Ze gaat met de trein, toch?
0: Nee.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Nee.
1: Ja, geloof jij in Bigfoot? Of de Yeti of het monster van Loch Ness? Ja,
0: nou, in ieder geval in het monster van Loch Ness. En ook wel in, eigenlijk in allemaal. Ja.
1: Straks in gisteravond gemist, met het oog op morgen. Ja, die ging kijken of dat nou waar is of niet.

0: is rustig.
1: Het is nog vroeg.
2: Ja, wat een wind.
0: Ja. Ride like the wind. Om 7:10. Lekker wakker worden hoor. Met Christopher Cross.
2: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. In Nieuwsuur werd vooruitgeblikt op de G7-top die vandaag begint in Frankrijk. Het zal zeker gaan over de afspraken die de VS en Iran zouden hebben gemaakt over het beëindigen van de oorlog en de opening van de Straat van Hormuz. Toch is dat niet gelijk de oplossing voor de economie, zegt econoom Matthijs Bouwman.
3: Je moet niet denken dat dan in één keer die oliemarkt weer is zoals die een half jaar geleden was. Er is heel veel kapotgeschoten aan installaties in de golflanden. Die boten moeten ook allemaal weer op gang komen. Er wordt echt weken werk voordat het weer een beetje wegvaart. En ja, de reserves, daarom is de olieprijs ook niet zo hard gestegen. De reserves overal ter wereld, daar is flink op ingeteerd. Dus die moeten ook eerst weer vol.
2: President Trump die is ook bij die G7. En president Macron die doet er alles aan om hem tevreden te houden. Met bijvoorbeeld een diner in Versailles en ook een vuurwerkshow. Maar ja, Bouwman vraagt zich af of dat genoeg is.
3: Gewoon sprake van een vechtscheiding, zo moet je het misschien zien, tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ik heb even, maar ja, de lijst had veel langer gekund, maar wat VS kritiek van het afgelopen half jaar op de Europese Unie. Ja, dat we dus niet helpen met defensie, met wapens in die Iran-oorlog. De Digital Service Act, daar zijn ze nog steeds heel boos over. Dat is de Europese poging om de Amerikaanse techbedrijven en social media bedrijven wat in te perken. Nou, dat zijn allemaal vrienden van Trump. En verwijt is ook nog steeds dat Europa te soft is tegen China.
0: Ja, in Met het oog op morgen aandacht voor het Zwitserse referendum. De Zwitsers mochten voor of tegen een maximum populatie stemmen. Die zou dan op 10 miljoen moeten komen te staan. Maar de meerderheid, 55%, stemde tegen. Femke Kroes woont al 12 jaar in Basel en is blij met de uitslag.
4: Het zou heel erg best wel veel consequenties kunnen hebben. Ook voor mijzelf en voor mijn gezin. Ik heb niet de Zwitserse nationaliteit. Dus ik heb een verblijfsvergunning. Mijn kinderen gaan terug om te studeren naar Nederland. Dus ja, zouden ze wel terug kunnen komen. Terwijl ze hier bijna hun hele leven hebben gewoond. Nou, dat houdt je best wel bezig. Dus ik voel zelf wel een opluchting.
0: Ja, het was heel lang spannend. Maar uiteindelijk was er toch een redelijk ruime meerderheid tegen de maximumpopulatie. Volgens Kroes is dat ook niet zo gek.
4: Dat mensen toch wel van onderbuikgevoel, vooral de twijfelaars van het onderbuikgevoel zijn gegaan meer naar wat zijn nu eigenlijk de feiten? Waar gaat het over? Wat kunnen de consequenties zijn? Nou, relatie met de EU is daar belangrijk in. Maar ook heel veel immigranten werken in de zorg bijvoorbeeld. Zorgen ook voor dat pensioen betaald kunnen worden. Dus ik denk dat veel mensen die zeg maar in die twijfelzone zaten wel hebben bedacht van wat betekent dit nu eigenlijk voor ons land?
2: Ja, je hebt het je waarschijnlijk ook thuis wel eens afgevraagd. Bestaat Bigfoot of de Yeti of het monster van Loch Ness? Nou, over die eeuwenoude vraag ging het bij Met het oog op morgen. Antropoloog Jet Bakels dook in het fenomeen en schreef er het boek Monsterdieren over. En volgens haar houden mensen zich vast aan de hoop dat zo'n wezen toch bestaat.
5: Ik ben zelf ook met dat project toen begonnen, omdat je zelf ook dat gevoel zo herkent. Het zou niet fantastisch zijn als er een soort geheime plekken nog waren in onze in kaart gebrachte natuur, waar nog de wildernis een soort eigen dynamiek heeft en waar misschien zelfs het verleden nog wel helemaal in doorklinkt tot aan de dinosauriërs toe.
2: Maar ja, toch weet ook Bakels dat Bigfoot, of Nessie, Loch Ness dus, echt niet bestaan.
5: Maar daar is heel veel onderzoek nu naar gedaan, DNA-analyses gemaakt. Het water van Loch Ness is geanalyseerd. Daar is helaas geen vreemd DNA aangetroffen. En je kan je bedenken altijd aan het monster of de Yeti. Maar dat moet natuurlijk een behoorlijke populatie zijn om hem door de tijd heen tot ons mee te nemen. En daar hoor je weinig over.
2: Ja, ik geloof
0: ze worden
2: niet,
0: toch ook 201?
2: Ja.
0: Of 305, want inmiddels hebben we het al zo lang over.
2: Ik geloof het niet hoor. Ik weet bestaan ook niet, gewoon hoor.
0: Je kunt wel het water testen, maar als iets onbekend is, dan kun je dus ook niet vinden in het water.
2: Precies. En er zijn echt filmpjes van. Dus.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, dus het is niet iets wat alleen voor gescheiden mensen geldt, maar ook voor mensen die gewoon bij elkaar zijn, waarvan de ene nou, bijvoorbeeld inderdaad met kinderen gaat reizen. Dan heb je toestemming van de andere ouder nodig. Ja,
1: ook dit is Flevoland.
3: Wil je de zorg beschikbaar houden, dan moeten we op andere plekken het meer met elkaar doen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Het is natuurlijk Amerika, pakken altijd alles groots aan. Dus ik verwacht er een hele hoop.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie is op zoek naar getuigen en camera.

0: bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
1: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
0: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
2: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
0: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. De Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Flevoland is wakker van maandag 15 juni. Woningcorporatie Centrale en Lelystad moet meer doen aan schimmel in hun woningen. Waarom en wat ze eraan kunnen doen, hoor je zo meteen.
4: En het werd gisteravond 2-2 tussen Nederland en Japan. Zijn de Oranje-fans in Flevoland daar blij mee? Nou, in Ens werd in een grote tent naar de wedstrijd gekeken en verslaggever Sam Jones was daarbij.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: zwembad. I saw the sign, hoorde je, van Ace of Base.
1: Ja, het doet me altijd een beetje denken aan Toybox. Ik weet niet waarom, maar dat heeft een beetje dezelfde stem.
0: Is het niet zo dat Ace of Base er eerder was dan Toybox?
1: Ja, dat volgens mij wel. Ja. Ja, volgens mij wel.
0: Goed zo. Ja. Nou ja, het doet mij denken aan Ace of Base, maar ik ben ook iets ouder dan jij.
1: Echt?
0: Ja, ik heb dit gewoon meegemaakt.
1: Echt? Welk jaar praten we dan over?
0: Dat weet ik niet, maar het was wel in de disco.
1: Ja, nee, toen was ik er nog niet. Woningcorporatie Centrada in Lelystad moet meer doen om het probleem van schimmelvorming in woningen aan te pakken. Dat vindt de huurdersvereniging Ons Belang.
0: Volgens de vereniging komen daar steeds meer klachten over binnen. Ons Belang wil dat Centrada de huurders beter voorlicht over ventileren en het gebruik van afzuigsystemen.
2: Vocht- en schimmelvorming. Landelijk heeft 1 op de 3 bewoners van een sociale huurwoning er last van. Er zitten zwarte plekken op muren of kozijnen en vaak leidt schimmel tot gezondheidsproblemen. Onlangs stapte in Lelystad een bewoner van de wijk Schouw naar de rechter omdat zij gezondheidsklachten toeschreef aan schimmel. Maar volgens de rechter kon dit niet worden aangetoond. Zij zou meer moeten ventileren. Verhuurder Centrada werd niet verplicht om de woning aan te pakken zoals de bewoonster had geëist. Centrada erkent dat vocht en schimmel een lastig probleem vormen. Directeur Martine Visser van Centrada.
3: Nou, wat wij zien is dat de oorzaak eigenlijk gemixt is. Voor 2/3 ongeveer heeft het te maken met hoe de huurder de woning gebruikt. Dat betekent voldoende ventileren en voldoende warmte in de woning om het vocht eruit te krijgen. En in ongeveer 1/3 van de gevallen zien we dat er ook technische mankementen zijn die we op moeten lossen. Bijvoorbeeld een lekkage. En het is ook wel een beetje tegennatuurlijk dat je echt moet ventileren. Want mensen willen vanwege de energieprijzen graag die woning dicht houden en niet te veel stoken. Maar vochtige lucht verwarmt moeilijk. Dus je moet echt die vochtige lucht uit de woning krijgen door te ventileren en door in de winter ook echt minimaal 18 graden te stoken.
2: Huurdersvereniging Ons Belang komt op voor de belangen van huurders in Lelystad. De vereniging krijgt de laatste tijd steeds meer klachten over schimmel. Die komen opvallend vaak uit de recent verduurzaamde huurhuizen. Voorzitter Laurens Meerten van Ons Belang.
4: Het heeft te maken dat heel veel verhuurders, niet alleen Centrada, gaan maatregelen nemen die vooruitlopen op de situatie van het gas af. We moeten ook van het gas af. Dan gaan ze isoleren, ventilatiesystemen aanleggen en dat soort zaken. En we hebben een sterke vermoeden dat er een samenhang is. Dat sinds dit soort ingrepen plaatsvinden er meer, zeg maar, vocht en schimmel in woningen optreedt.
2: Zijn woningen dan dusdanig verbeterd, beter geïsoleerd, dat ze het vocht niet meer kwijt kunnen en dat mensen ook niet goed isoleren?
4: Nou, als je isoleert, dan komt er minder tocht binnen natuurlijk. Dan wordt er minder lucht afgevoerd. En dat kan natuurlijk, of het is eigenlijk wel de bedoeling dat dat gebeurt via die nieuwe ventilatiesystemen. Maar dan moeten die goed aangelegd zijn, goed afgeregeld zijn. En de mensen moeten ze ook goed gebruiken. Dat schort er ook nog wel eens aan.
2: Alleen oproepen tot beter ventileren vindt de huurdersvereniging te gemakkelijk. Centrada moet meer doen om het probleem aan te pakken.
4: Nou, dat je inderdaad systematisch zegt in een complex, neem dit als schouw, ja, komt het vaak voor. Dus dan hangt het niet van die individuele bewoner alleen af, dat die niet goed ventileert. Nee, dan is er ook een structurele oorzaak. En dan willen wij dat er naar gekeken gaat worden. En ze kunnen ook veel meer doen op het gebied van voorlichting. Het is misschien gek, mensen hebben een telefoon, daar kunnen ze goed mee omgaan. Maar hun installatie goed bedienen is vaak moeilijk. Dus je kan niet zomaar een folder in de bus gooien en zeggen, u heeft een nieuwe installatie, veel succes ermee.
2: Centrada erkent dat hier nog een taak voor haar ligt.
3: Ik vind het ook heel waardevol dat de huurdersvereniging dat bij ons aankaart. Want samen met hun hebben we ook gekeken van hoe kunnen we dat nou beter oplossen. De woning is dan technisch echt verduurzaamd. Maar het vraagt een ander gebruik van de woning. En misschien hebben we nog meer aandacht nodig om huurders persoonlijk uit te leggen hoe je dat doet. Want als je een ander soort ventilatie hebt, bijvoorbeeld warmte-terugwin-installatie, dan is dat goed voor de energierekening. Maar hij moet altijd aanstaan en hij moet goed afgesteld staan. Dus en het vraagt ook schoonmaken.
2: Wordt toch niet te vaak gedacht van ja, een beetje beter ventileren en het probleem is weg?
3: Nee, wij nemen het probleem uiterst serieus. Het is soms ook een puzzeltje om achter te komen van wat is hier de oorzaak. Maar het is wel altijd een samenwerking. We kunnen niet alleen maar vanuit Centrada het oplossen. Het is bijna altijd een combinatie van wat de huurder kan doen en wat wij kunnen doen.
0: En een bijdrage was dit van verslaggever Richard Schuurman.

0: Alles wat ze maken is mooi, hè? Sommieu, exportproduct inmiddels in Nederland als beentje. Dark Before the Dawn.
1: Wordt het weer zo'n regenachtige week of gaat dat meevallen? We vragen het aan Diana Woei. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vandaag nog wel, maar de rest van de week wordt het beter, hè?
2: Nou, heel veel regen verwacht ik niet. Een paar spatjes de komende uren uit wat dikkere wolken, maar veel zal dat niet voorstellen. En woensdagochtend misschien ook soms wat regen. En dan later in de week, als de temperatuur omhoog is geschoten, ja, dan misschien een enkele regen- of onweersbui. Maar ja, wat het belangrijkste is deze week, is dat de temperatuur omhoog gaat.
1: Kijk,
0: zomer!
2: Zomer komt eraan. We gaan richting 21 juni, de astronomische zomer. Die is aanstaande zondag. Dan hebben we met de langste dag te maken. Nou ja, en als de zon erbij is, dan is het natuurlijk heerlijk. En dat merk je, dat hebben we afgelopen weekend gemerkt. Dan is het meteen echt zomer. Maar vandaag hebben we nog wel met een frisse dag te maken. Vanmiddag hooguit 17 graden, net als afgelopen weekend. Want we hebben nog steeds te maken met een noordwestelijke wind. En vanochtend dus overwegend veel bewolking. Dus een grijze start.
1: Als het zonnig is, hè, wat is dan de zonkracht ongeveer nu?
2: Ja, die zit op zo'n 6-7. Dus dat betekent dat je binnen een kwartiertje kunt verbranden. Ja. Maar vandaag hoef je geen zorgen daarover te maken, want de zon die komt pas in de loop van de middag tevoorschijn. Aan het einde van de middag denk ik dat overal de zon toch wel te zien is. En we kunnen vanavond de zon zien ondergaan. Dus een mooie zonsondergang vanavond. En daarna een redelijk frisse nacht met een minimumtemperatuur van 13 graden. En dan morgen eigenlijk ook een beetje een mix van zon en wolken. 'S Ochtends vroeg misschien nog een spatje regen of motregen. Maar 's middags met de zon erbij gaat de temperatuur al omhoog naar 22 graden. Dus dan is het best wel aangenaam en kun je gewoon je jasje thuis laten. Nou, dan hebben we woensdagochtend dus nog wat regen in de ochtend. 'S middags dan de zon erbij. En als die zon er dan is het meteen zomers warm met zo'n 24, 25 graden. Oh, ja, en die tendens die zet dan door in de tweede helft van de week. Donderdag veel zon, droog en dan 28, 29 graden. Ja, dan heb je gewoon helemaal geen jas meer nodig. Kun je gewoon je korte broek aan of je zomerjurk. En dan vrijdag een zeer benauwde dag met een paar regen- en onweersbuien.
0: Ik ben zo benieuwd wat mijn aardbeien gaan doen.
1: Heb jij aardbeien?
0: Nog niet, maar aardbeienplantjes heb ik.
2: Ja, die van mij, die doen al wat, hoor.
0: Er komen al
2: aardbeien, die zijn nog een beetje groenig.
0: Ik ga vanmiddag meteen even kijken, want het was een droge bende. Nu is het natuurlijk een half versopen bende.
1: Ja, dat kan wel snel gaan nu, zeker als dan de zon er volop gaat schijnen.
0: Nou, dat hoop ik.
2: Ja, het is helemaal goed weer geweest voor die aardbeidjes. Want ze hebben heel veel water nodig, dat hebben ze dus gehad. En deze week dan, nu ze lekker gaan rijpen, worden ze toch wel mooi rood. Ik denk dat je misschien aan het einde van de week de eerste aardbeien uit eigen tuin hebt.
1: Dus je neemt wat aardbeien mee?
0: Aan het einde van de week, als ze klaar zijn.
1: Oké, als ze klaar zijn. Zitten nog in de oven.
0: Ja, precies. Maar het is wel, dat hoor je dus ook allemaal maar bij Omroep Flevoland. Dat je aardbeien bijna aan de rijp, dat je kunt plannen wanneer de aardbeien rijp zijn.
1: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
0: Eerdbeen.
1: Nee, zomerkeunigies.
2: Zomerkoontjes. Ja.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, maar de kersen zijn er ook al, hè?
0: Dat hoor ik. Sorry.
1: Weet je wat dat in Drenthe is?
0: We hebben het over het.
1: Kersen.
0: Nee, want ik fietste langs de markt. En toen hoorde ik. Ja, dit is echt dat we hier nu tijd aan het besteden zijn. Ja. Maar ik fietste langs de markt en ik hoorde. We hebben ook kersen, hoorde ik die man heel hard roepen. En toen dacht ik, zijn er alweer kersen?
2: Ja, maar die zijn er al.
0: Kijk, iedereen weer op de hoogte van het fruit en het weer. Dankjewel, Diana. Oh.

0: Eerst heette ze Münchener Vrijheid, maar toch gingen ze denk ik verhuizen. En werd het gewoon Vrijheid. Play it cool. Interessant. Ja, dan moet ik even iets aanzetten.
1: Ja, de berichten buiten Flevoland. Ik dacht nooit dat ik dit zou zeggen. Voor het Witte Huis is een kooigevecht gehouden. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. Deze supporters vonden het prachtig dat er voor deze locatie was gekozen.
2: America, we do shit like this. This is what we do, baby. This is what we do.
3: Once in a lifetime opportunity. So we figure this will probably never happen again. So we're going to take the opportunity and witness history live.
4: I think this is historic. When will we ever have this ever again? I don't know.
1: Ja, ze moesten nog wel even wachten op het spektakel, want de gevechten begonnen wat later dan gepland vanwege onweer en harde regen.
0: En ik iedere keer maar verjaardagsfeestjes organiseren met koekhappen
1: en worst
0: en naar de ballenbak.
1: En kaas.
0: Ja, kringgesprekjes.
1: Ja. Maar nooit een gevecht geweest tijdens je verjaardag?
0: Nee, ook niet buiten de kooi.
1: Lijkt je dat wat dan?
0: Nou, zijn familie.
1: Wanneer ben je jarig?
0: Voor te zijn. 1 december, kooigevecht bij mij in de tuin. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. Correspondent Rudy Bauma over wat er tot nu toe bekend is.
5: VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
0: Ja, nog wat beren op de weg, maar de overeenkomst wordt aanstaande vrijdag waarschijnlijk ondertekend. En dat gebeurt in Zwitserland.
1: In Peel en Maas was het afgelopen weekend een komen en gaan van zijspanmotoren. Die reden mee in de 25e editie van de Savelbergrun. Tientallen mensen met een beperking konden een ritje maken in de zijspan. Het begon ooit als een kleine tocht en is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement.
6: Op dit moment zijn we met 70 zijspannen en god weet hoeveel verkeersregelaars en met een hele berg vrijwilligers. Als je ze ziet genieten in die bakjes, dan is alles wat je gedaan hebt en wat voor moeite dat ook gekost heeft, is het waard geweest. Dus helemaal prima.
7: Ja, gezellig.
8: Fantastisch, ik doe al jaren mee en ik geniet er iedere keer van. Van de gezelligheid en van de mooie rit, mooie natuur, leuke chauffeurs.
1: In een rit van zo'n 2 uur reden ze een rondje door de omgeving. Langs de route stonden veel mensen klaar om de deelnemers enthousiast toe te zwaaien.
0: En Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment leek Oranje te gaan winnen. Tot Koeman ging wisselen en de Japanners in de laatste minuut nog gelijk maakten. Dit was een korte evaluatie van bondscoach Koeman na afloop van de wedstrijd.
9: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
0: Ja, na afloop ruimden de Japanse supporters trouwens het hele stadion op. Kom daar maar eens om in Nederland. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland zojuist heeft Zweden met 5-1 gewonnen van onze volgende tegenstander Tunesië.
1: Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt Kamerlid De Hoop van Pro.
10: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het is nu te koop bij de NS als FlexDAL vrij abonnement. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. Op 1 september is de actie weer voorbij.
0: En dat waren ze, de berichten van over onze provinciegrenzen.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Flevoland met het regionieuws.
5: De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een auto die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging. Gebeurde aan de Mergeland in Dronten. Het vuur sloeg daarna over naar twee naastgelegen auto's. Volgens de politie zijn vermoedelijk twee personen betrokken bij de brandstichting. En de meeste mensen maken hun eigen uitvaart niet mee, maar voor de 33-jarige Melissa Peters uit Almere werd het werkelijkheid. Melissa heeft uitgezaaide kanker en werkte mee aan de KRO-NCRV-serie Uitvaart van je leven. In het programma kreeg zij de kans om haar eigen afscheid vorm te geven en ook bij te wonen. Ze koos voor een korte ceremonie, gevolgd door een feestelijke bijeenkomst in een café. De aflevering met Melissa is komende vrijdag te zien op het YouTube-kanaal van NPO Start Next. En de Lelystadse woningcoöperatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dat vindt huurdersvereniging Ons Belang. Volgens de vereniging komen daar steeds meer klachten over binnen. Ons Belang wil dat Centrada huurders beter voorlicht over ventileren en over het gebruik van mechanische afzuigsystemen. Meer nieuws uit de regio straks weer.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador.
7: De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omhoog in Flevoland. Vandaag is het door een matige noordwestenwind nog aan de frisse kant. Ook hebben we eerst met veel bewolking te maken en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. In de tweede helft van de ochtend blijft het zo goed als droog en komt geleidelijk de zon steeds vaker tevoorschijn. Vanmiddag wordt het net als afgelopen weekend een graad of 17 en waait de wind matig vanuit het noorden. Vanavond en vannacht heldere momenten en droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen een afwisseling van wolken en zon, het is overwegend droog. Met een middagtemperatuur van 22 graden is het iets warmer dan vandaag. Woensdag eerst veel bewolking en een beetje regen. In de middag meer ruimte voor de zon. En dan wordt het 23 tot 25 graden.
8: Dankjewel Diana. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan twee files op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over. Ook de andere kant op tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen doe je er 5 minuten langer over. Dan nog een flitser. Die staat in Almere. Op de Vogeldreef word je gecontroleerd op je snelheid. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, het werd gisteravond 2-2 tussen Nederland en Japan. Ja, zijn die oranje fans in Flevoland daar blij mee? In Ens werd samen in een grote tent naar die wedstrijd gekeken. Verslaggever Sam Jones, die was daarbij.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En de liefde gaat maar door en door en door. Dat is het goede nieuws van deze ochtend om te horen om 7:50. And love goes on. Earth, wind and fire.
1: Ja, dan kom ik gelijk met negatief nieuws. Het was toch wel een beetje een teleurstelling. 2-2 gelijkspel van Nederland tegen Japan. Vanochtend vroeg tijdens de eerste WK-wedstrijd.
0: Ja, en toch zat de sfeer er goed in een grote tent in Enns. Na het eerste doelpunt van Nederland dan.
2: Het duurde even, maar na het eerste doelpunt van Oranje ging het feestje helemaal los in de grote tent in Enns. Omdat het WK voetbal samenvalt met de Enns Fair, hebben ze in het dorp besloten om deze twee te combineren. Maar wat is er nou leuker, voetbal kijken of de Enns Fair? Organisator Edwin Speksgaten weet het antwoord.
3: Niks is leuker, maar het is vooral de combinatie met Enns Fair, het WK kijken en vooral met heel veel dorpsgenoten.
2: Zo'n 100 dorpsgenoten namen een kijkje. Vooral het dweilorkest De Uitlopers uit Sneek maakte er een feestelijke boel van. Dat was ook wel nodig, want het werd al gauw 1-1.
3: Voor ons ook nog wel een beetje een gok. Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog, zeg maar, de tent in? Maar ja, volgens mij, jullie hebben het zelf gezien. Het is echt een superleuke sfeer en iedereen die heeft gewoon goed naar zijn zin.
4: Wat het leukste is?
3: Ja,
4: de gezelligheid, denk ik.
2: De gezelligheid, eigenlijk niet het voetballen, want ja, het wordt nu gevoetbald.
4: Ik snap er niks van.
2: Het is de bedoeling dat de bal in het doel staat.
4: Ja, dat snap ik wel.
3: Nou, het feestje wat we net voor de wedstrijd hadden was hartstikke leuk. Maar voor de wedstrijd... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, heb ik niet veel gezien.
5: Ik ben natuurlijk wel een fanatiek voetbalsupporter, maar feestje vind ik altijd belangrijk. Gewoon een biertje erbij en gewoon met elkaar, met het dorp hier, gewoon gezelligheid en een biertje. Dat vind ik gewoon fantastisch.
2: Wat wordt er dan? Japan-Nederland?
4: Ik denk dat Nederland gaat verliezen.
2: Met hoeveel?
4: 2-1.
2: En jij?
4: Ik zou dat niet weten.
6: Ik denk Nederland 8-0.
2: 8-0?
6: Ja.
3: Ik hoop dat we in het WK gaan groeien. Dus ik zou het nu genoegen nemen met een gelijkspel. 1-1 zou ik mooi vinden. Maar ja, liever gewoon winst.
2: En toen werd het plotseling 2-1 voor Nederland. Maar ja, je weet het al. Het werd uiteindelijk toch gelijkspel. 2-2.
5: Ja, wat kunnen we ervan zeggen? We hadden gewoon een winst moeten verwachten, neem ik aan.
2: Als je het verwachtte.
5: Ik had het niet verwacht. Nee, ik had bij mezelf eigenlijk meer gezegd. Want wij doen mee met de pool, had ik gezegd 2-1. Maar dit is gewoon rampzalig eigenlijk, wat ik hier gezien heb vanavond.
2: Wordt Oranje wereldkampioen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat weet ik niet.
2: Kwamen jullie nou voor het voetballen of voor het feest?
4: Beide.
7: Het is, wereldkampioen.
4: Het is mooi dat het samenkomt zo, dat we het allebei tegelijk kunnen vieren. Dorpsfeest en het WK.
7: Nee, ze worden wereldkampioen.
4: Absoluut. Geloof in ons.
7: Ze worden wereldkampioen.
4: Luister maar naar hem.
7: Ze worden wereldkampioen.
4: Hey,
2: het was wel 2-2, hè?
4: Dat is heel kut, maar... vervelend. Maar maakt niet uit.
7: Ze worden wereldkampioen.
0: Kijk, als je zin hebt in zoveel positiviteit in Enns, dan kun je daar terecht. Zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. En dan kijken ze weer met z'n allen het WK. Een bijdrage was dit van Sam Jones.

0: over my shoulder, of in dit geval de schouders van Mike, van Mike en de
1: Kijk jij vaak over je schouders, of eigenlijk nog?
0: Nou, eerlijk gezegd, las ik net de titel weer even, of ik hoorde het ook zingen natuurlijk, denk ik van ik kijk over mijn schouder, en inmiddels ben ik zo oud dat ik denk, laat ik het risico niet nemen, want dan schiet het in mijn rug.
1: Okay.
0: Zo oud. Okay. 87ste verjaardag dit jaar.
1: Nee, zo, maar, je bent nog ouder dan
0: het
1: Trump.
0: Is echt een, ja, precies, zonder kan je gevechten. Nee, maar het is een linker beweging. Maar,
1: ja, en die gaat niet zo soepel meer dan.
0: Ook niet makkelijk. Jij wel natuurlijk.
1: Jij
0: je kunt 180 graden rond.
1: Ja, kijk maar. Ja, kan nog verder. Ja.
0: Je bent in de huil.
1: Het kraakt wel een beetje dan, maar dat nemen we maar voor lief.
0: Goed, bedankt Mike en de McKennings voor dit moment.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Nieuwsuur werd vooruitgeblikt op de G7-top die vandaag begint in Frankrijk. Het zal zeker gaan over de afspraken die de VS en Iran zouden hebben gemaakt over het beëindigen van de oorlog en de opening van de Straat van Hormuz. Ja, toch is dat niet gelijk de oplossing voor de economie, zegt econoom Matthijs Bouwman.
2: Je moet niet denken dat dan in één keer die oliemarkt weer is zoals die een half jaar geleden was. Er is heel veel kapotgeschoten aan installaties in de golflanden. Die boten moeten ook allemaal weer op gang komen. Er wordt echt weken werk voordat het weer een beetje wegvaart. En ja, de reserves, daarom is de olieprijs ook niet zo hard gestegen. De reserves overal ter wereld, daar is flink op ingeteerd. Dus die moeten ook eerst weer vol.
1: President Trump die is ook bij die G7. En president Macron die doet er alles aan om hem tevreden te houden. Met onder andere een diner in Versailles en een vuurwerkshow. Maar Bouwman vraagt zich af of dat genoeg is.
2: Het is gewoon sprake van een vechtscheiding, zo moet je het misschien zien, tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ik heb even, maar ja, de lijst had veel langer gekund, maar wat VS kritiek van het afgelopen half jaar op de Europese Unie. Ja, dat we dus niet helpen met defensie, met wapens in die Iran-oorlog. De Digital Service Act, daar zijn ze nog steeds heel boos over. Dat is de Europese poging om de Amerikaanse techbedrijven en social media bedrijven wat in te perken. Nou, dat zijn allemaal vrienden van Trump. En verwijt is ook nog steeds dat Europa te soft is tegen China.
0: Bestaan Bigfoot, de Yeti of het monster van Loch Ness nou echt? Over die eeuwenoude vraag ging het in het radioprogramma Met het oog op morgen. Antropoloog Jet Bakels dook in het fenomeen en schreef er het boek Monsterdieren over. En volgens haar houden mensen zich vast toch aan de hoop dat zo'n wezen bestaat.
3: Ik ben zelf ook met dat project toen begonnen, omdat je zelf ook dat gevoel zo herkent. Het zou niet fantastisch zijn als er een soort geheime plekken nog waren in onze in kaart gebrachte natuur, waar nog de wildernis een soort eigen dynamiek heeft en waar misschien zelfs het verleden nog wel helemaal in doorklinkt tot aan de dinosauriërs toe.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Ja, de microfoon die houdt weer mee.
1: Dat is ook een soort magisch fenomeen.
0: Ja, maar nu moet ik het toch even zeggen. Want het is misschien voor jou thuis een beetje raar dat iedere keer als mijn microfoon ophoudt, Roy zo'n geluid maakt van hihihi. Maar het is wel, normaal zeg je dat, neem je geen kijkje achter de schermen. Maar er zijn zoveel dingen die jullie achter de schermen mee ophouden vandaag. Dat iedere keer als iets stopt met werken, wij inderdaad allebei iets hebben van, oh ja, dat kan ook nog.
1: Daarom.
0: Maar mijn microfoon doet het weer. En we zaten te luisteren naar een verhaal inderdaad over fantasiemonsters of monsterdieren, waarvan je dan toch een beetje hoopt dat ze echt bestaan. Dat heb ik ook met het monster van Loch Ness, inderdaad. Maar de antropoloog, Jet Bakels, die we net hoorden, die weet toch wel zeker dat, nou ja, het monster van Loch Ness en bijvoorbeeld Bigfoot echt niet bestaan.
3: Maar daar is heel veel onderzoek nu naar gedaan. DNA-analyses gemaakt. Het water van Loch Ness is geanalyseerd. Er is helaas geen vreemd DNA aangetroffen. En je kan je bedenken altijd aan het monster of de Yeti. Maar dat moet natuurlijk een behoorlijke populatie zijn om hem door de tijd heen tot ons mee te nemen. En daar hoor je weinig over.
0: Ik weet het niet.
1: Nou, ik geloof nog steeds in het monster van Loch Ness.
0: Ik heb ook een groot geloof in de Yeti. Dus dat is niet zomaar met een aflevering van Het Oog op Morgen verdwenen. Dat waren dingen die je gisteravond misschien gemist hebt op radio en tv.

0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen

0: noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
4: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers... dan zou ik het nooit hebben gered, nooit hebben kunnen doen.
1: En dit is ook Flevoland. De kersen zijn er ook al, hè?
5: Dat hoor ik... Nou ja, sorry.
6: Weet je wat dat in Drenthe?
5: We hebben het over...
6: Kersen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De Lelystadse woningcorporatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dat vindt huurdersvereniging Ons Belang. Volgens de vereniging komen daar steeds meer klachten over binnen. En de politie heeft dit weekend in Lelystad 2 minderjarige jongens aangehouden na beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. De jongens zijn opgepakt en een van hen bleek een vuurwapen en een mes bij zich te hebben. Meer nieuws uit de regio hoor je straks weer.
4: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
6: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
7: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
5: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life.

0: alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. 2 korte files op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek. Doe je er 5 minuten langer over. En ook de andere kant op tussen Hattemerbroek en Kampen doe je er ook 5 minuten langer over. Flitsers, die zijn niet gezien. Maar zie je flitser. Je kunt hem

0: melden in de Flitsmeister-app. Zometeen in Flevoland is wakker. Het is het grootste hoofdpijndossier voor politiek Lelystad. De jeugdzorg. Uit onderzoek van Omroep Flevoland blijkt dat er jarenlang signalen waren van misstanden. Redacteur Laura Alberts praat ons zo bij.
1: Ja, en je eigen uitvaart organiseren en die dan ook zelf bijwonen. In leven dus. De Almeerse Melissa Peters maakte dat mee. Was voor een televisieprogramma. Hoe dat voor haar was om mee te maken, dat hoor je zo.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
5: Ik heb mensen buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Flevoland is wakker

0: is het liedje dat hoort bij de televisieserie Friends. En nog steeds, als ik het liedje hoor, dan denk ik aan Ross en Rachel, die het tijdelijk eventjes uitgemaakt hadden. Maar dat is een ander verhaal. De Rembrandts waren dit.
1: De jeugdzorg in Lelystad is uitgegroeid tot een van de grootste politieke hoofdpijndossiers van de gemeente. Uit onderzoek van Omroep Flevoland blijkt dat er jarenlang signalen waren van misstanden, bestuurders die met elkaar botsten en zorgaanbieders die de stad verlaten.
0: Ja, en de gevolgen zijn groot. Oplopende tekorten, lange wachtlijsten en natuurlijk zorgen bij ouders en scholen. We praten erover met redacteur Laura Albers, een van de schrijvers van het artikel. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zijn er al veel reacties op het stuk gekomen?
2: Ja, er zijn wel weer behoorlijk wat reacties binnen. Ook voornamelijk toch wel weer uit de hoek van de ouders. Gewoon veel mensen die zich nog steeds zorgen maken. En we zitten nu natuurlijk in een fase wanneer er binnenkort de nieuwe wethouders bekend worden. Dus wordt ook duidelijk wie de portefeuille jeugd op zich gaat nemen. En die zijn toch wel heel benieuwd van hoe gaat het er nu uitzien. En nu afgelopen week natuurlijk ook een rapport vanuit de gemeente is gepubliceerd. Zijn ze gewoon heel benieuwd van en wat gaat er nu concreet gebeuren. En daar horen we veel vragen over.
1: Ja, wat hebben jullie precies geprobeerd uiteen te zetten?
2: Nou ja, we hebben geprobeerd uiteen te zetten van wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. Dus het is natuurlijk allemaal begonnen, een beetje het balletje gaan rollen op het moment dat er een politieke crisis, zo te zeggen, ontstond in januari van dit jaar. En toen waren we eigenlijk van, wat is er nou allemaal aan de hand op dat jeugdzorgdossier? En toen hebben we eigenlijk eerst veel gesproken met oud-medewerkers van het bedrijf JEL. Die dus de toegang tot de jeugdhulp verzorgt. En eigenlijk vanuit dat punt is het balletje gaan rollen van, volgens mij zijn er veel meer spelers en veel meer betrokkenen in dit hele dossier. En toen hebben we met een heleboel mensen gesproken, een heleboel documentatie ingezien. De gemeente heeft natuurlijk ook heel veel gewoon openbaar staan. Dus op basis daarvan hebben we nu hierin geprobeerd uiteen te zetten van hoe kan het nou dat er nog geen grip op is?
0: Kunnen jullie iets aangeven wat jullie heeft verrast of wat echt nieuw was voor jullie?
2: Nou, twee dingen die mij wel echt hebben verrast. Nou ja, de misstanden die natuurlijk plaatsvonden bij het bedrijf JEL, dat blijft natuurlijk best wel shocking
1: dingen. Wat waren die misstanden allemaal?
2: Ja, er zijn medewerkers echt wel geïntimideerd, bedreigd, gecontroleerd met camera's. Dat was gewoon een heel onveilig klimaat daar. En dat blijkt nu ook uit onafhankelijk onderzoek van de gemeente. Dat hebben wij natuurlijk een aantal maanden geleden al gebracht. Dus dat nu zo inderdaad toch nog extra bevestigd wordt, dat is natuurlijk gewoon heftig om allemaal te lezen. En daarnaast is het interessant, of tenminste een bijzonder gegeven, dat er in het college ook een enige verdeeldheid was over, hoe pakken we nou de jeugdzorg aan? We hebben gesproken met oud-wethouder Rinse Broekema. En die had het gevoel dat hij er best wel hard in moest gaan, ook met zorgorganisaties. En dat zag hij misschien toch zelf anders. Dus dat was ook wel opvallend.
1: Die is toen ook afgetreden, toch?
2: Ja, klopt. Die is afgetreden en heeft ook eerder al de portefeuille jeugd aan iemand anders overgedragen. Dus ook daar liep het niet helemaal lekker.
0: Wat moet er volgens jullie nu gebeuren?
2: Nou ja, het is nu even afwachten wat er de komende tijd staat te gebeuren. Wie wordt de nieuwe wethouder en wat wordt de concrete aanpak? Maar goed, we denken ook dat het belangrijk is dat nu de focus vooral ligt op de zorg nu weer oppakken. Vanaf 1 juli zijn er ook een hele hoop nieuwe zorgaanbieders die nieuwe contracten hebben. Dus het is voor nu even kijken. Maar ik denk dat voor ons nu het belangrijkste is om eens even duidelijk te maken aan de ouders en de kinderen. Wat als je nu concreet een vraag hebt of een hulpvraag of zorg nodig hebt, wat kan je doen? Hoe staat het ervoor? Dat eens even duidelijk wordt uitgelegd.
1: Ja, want je zei het net al, de ouders maken zich echt nog wel zorgen over de situatie. Of ze dus inderdaad de zorg krijgen. Jullie willen duidelijkheid verschaffen. Wat kan er al verteld over worden? Gaat de zorg gewoon door?
2: Ja, de zorg is gewoon doorgegaan. Hè. Sinds de wisseling van de wacht bij de directie van JEL, zeg maar. Daar is meteen vanaf de schorsing een interim directeur komen te zitten. De zorg is toen doorgedaan. Alleen, er waren natuurlijk wel wat opstartproblemen. Want ze hadden niet toegang tot al het personeel. Ze konden niet overal meteen bij. Dus ze moesten even opstarten. Op een gegeven moment, personeel had zich ook voor een gedeelte ziek gemeld. Dus dan moet je ook toch aan de slag met misschien mensen die nog ingewerkt moeten worden. Dus ze moesten gewoon heel erg opstarten. En nu wordt alles wel weer opgepakt. Alleen, ja, je loopt misschien toch een klein beetje achter de feiten aan. En daarnaast is er natuurlijk ook vanaf 1 juli komen er een heleboel nieuwe aanbieders bij. Dus er vindt nu ook een soort transitie plaats. Ja, dat maakt het vermoeilijk de situatie natuurlijk ook een klein beetje.
1: Ja, we gaan er zeker nog meer over terug horen.
0: Ja, waar kunnen we alles teruglezen, Laura?
2: Ja, je kan alles teruglezen op de website. Het verhaal staat online. En het is een long read, dus ga er lekker voor zitten. Maar zeker waard, denk ik.
1: Ja, we gaan dus nog zeker meer over terug horen. Dankjewel, redacteur Laura Alberts.
0: En dan het weer.
1: Dan het weer, inderdaad.
0: Ze is weer aangeschoven.
1: Ze is weer aangeschoven, Diana Woei. Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat voor dag gaat het vandaag worden?
3: Nou, een dag die met veel bewolking begint, maar eindigt met een mooie zonsondergang.
1: Kijk.
3: Ja, de zon die komt geleidelijk aan toch vaker tevoorschijn. Dat gebeurt pas vanmiddag. Maar de komende uren hebben we dus met grijze lucht te maken. Af en toe een licht spatje regen of motregen kan ik niet geheel uitsluiten. Maar de dag zal veelal droog gaan verlopen. Op het moment is het een graad of 13. Er staat een matige noordwestenwind.
1: Dat is echt wel fris, hè?
3: Ja, ja, en vanmiddag hooguit 17 graden. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met afgelopen weekend.
1: Ja, en die temperatuur die gaat de komende week wel omhoog, hè?
3: Ja, we krijgen toch wel een beetje zomergevoel, hoor. Tenminste, een behoorlijk zomergevoel. De astronomische zomer begint ook aanstaande zondag, 21 juni. Dan hebben we de langste dag. En die duurt maar liefst 16 uur en 3 kwartier. Nou, de zon die komt nu al zo rond 17:30 op en gaat om 21:55 onder. Nou, deze hele week dus oplopende temperaturen. Morgenmiddag al zo'n 22 graden. Woensdag 24 of 25 graden. Donderdag 28 of 29. Nou, dan klappen we op de vuurpijl. Is de vrijdag met mogelijk zelfs een tropische waarde van 30 graden.
0: Ja, maar niet lekkere warmte, toch?
3: Nee. Het wordt een beetje benauwd, inderdaad. En het weerbeeld is nogal wisselvallig. Ja, morgen een nagenoeg droge dag. Af en toe zon tussen de wolken door. Nou, misschien een spatje motregen in de ochtend, kan ik niet geheel uitsluiten. En dan hebben we woensdag in de ochtend veel bewolking en dan soms de paraplu nodig. Maar 's middags, dan komt de zon erbij. En dan is het met 24 of 25 graden meteen ook zomer. Donderdag is de mooiste dag. Veel zon en droog weer. Bij die hoge temperaturen dus. Ja, vrijdag dat wordt echt een klamme dag. Met bijna 30 graden. En dan is de kans op regen of onweersbuien toch wel wat groter.
0: Oh, dan kan je dus ook niet het water opzoeken voor die het huis.
3: Nee, ik zou niet bij het water gaan zitten of op het water als er onweer aankomt.
1: En ja, misschien overdag nog wel.
3: Dan zou ik toch echt de regenradar in de gaten houden. Want de buien kunnen ook al in de ochtend zitten.
1: Oh, ja.
3: Nou, en in het weekend dan is het nog een beetje onzeker wat er gaat gebeuren. Maar de temperatuur die blijft toch aan de hoge kant. 17 graden zie ik voor de tweede helft van de week niet meer als maximum temperatuur. Ja, de zomer die komt er gewoon aan.
0: Lekker, ik heb er
1: heerlijk
0: zin in.
1: Ik ook.
0: En het wordt een van de lekkerste zomers ooit, hè?
3: Nou.
0: Vind ik ook maar wat. Ik zie jou ook. Ik ben dan heel blij dat je niet gewoon denkt, oh, het zal wel ja, zeg maar. Dat je toch jouw meteorologische
3: dat is natuurlijk ook persoonlijk, hè. Ik vind de zomer eigenlijk helemaal niet lekker.
0: Te warm.
3: Ja. Ja. Ik hou liever van de lente en herfst. Vind ik heerlijk.
0: Ja.
3: Want ik vind het lekker om te sporten buiten. En bij temperatuur van 25 graden.
1: Moet je dat niet doen?
3: Dan vind ik het niet echt lekker.
1: Nee, dat snap ik.
3: Ja.
0: 25 graden kun je toch nog wel. Ja, niet dat sporten.
3: Zwemmen zou je kunnen doen.
1: Zullen we vrijdag gaan sporten met z'n tweeën?
0: Ik kijk even of ik iets in de agenda heb. Maar het kan zijn dat ik mijn haar moet wassen. Dankjewel, Diana.

0: nieuw, tenminste redelijk nieuw. En echt wel een hitje van dit moment. Shanna Spiro heet ze en het liedje is Material Lover.
1: De Almeerse Melissa Peters is ongeneeslijk ziek. Voor de YouTube-serie Uitvaart van je leven van de KRO-NCRV heeft ze haar eigen uitvaart geregeld. Ja, en die ook zelf bijgewoond.
0: Met verslaggever Gieneke Smit blikt Melissa terug.
2: Alles was in panterprint.
3: Je hebt nu ook een printje aan?
2: Ja, zeker.
3: Want daar hou je van?
2: Ja, dat is wel mijn ding, panterprint. Ja, dat hoort wel een beetje bij mij. Ja.
3: En waren de mensen die er waren ook in panterprint gekomen?
2: Ja, iedereen had iets van panterprint. Sommigen waren volledig in panterprint. En sommigen hadden alleen bijvoorbeeld een blouse of een stropdas. Maar het was wel de dresscode dat iedereen iets van panterprint moest hebben.
4: Melissa heeft uitgezaaide kanker en ze heeft niet zo heel lang meer te leven. Ze bedacht hoe haar afscheid eruit moest zien. Een korte ceremonie en een feest in het café. Familie, vrienden en Melissa zelf hebben die ding samen ook echt gehouden. Ze vond het mooi, maar ook emotioneel.
2: Ik heb me sterk gehouden, maar het was wel emotioneel om te horen. Ja, het is toch gek als mensen dan toch, ja, het is toch een soort afscheid wat ze dan op dat moment nemen. Dus het was wel emotioneel, ja.
3: Ja, en denk jij dan dat, nou ja, als jij echt komt te overlijden, dat het er ook zo uit gaat zien?
2: Dat hoop ik wel. Ik denk dat ze dit strik eromheen en het kan precies nog een keer zo. Dus ik hoop dat de ceremonie ook niet te lang wordt, niet te emotioneel. En dat er daarna een knallend feest is en dan zonder mij.
4: Melissa doet mee aan de serie om te laten zien dat je moet genieten van het leven. Ook wil ze de dood bespreekbaar maken.
2: Ja, ik denk dat het taboe rondom dood sowieso iets is wat ik graag zou willen doorbreken. En op mijn Instagram en TikTok deel ik ook af en toe filmpjes van hoe het leven kan zijn of hoe het leven is in mijn situatie. En ik doe dat omdat het bij anderen gaf het mij heel veel rust om te zien van, oh, ik ben dus niet de enige die dit ervaart. Omdat, ja, je kan het al met je vrienden erover hebben, maar ja, het is soms ook niet uit te leggen wat je voelt of wat je ervaart. En dat is heel, vind ik heel fijn om terug te zien op internet dan. Dus ik hoop dat ik dat ook een beetje mee kan geven en dat ik het stukje genieten ook een beetje mee kan geven aan de mensen die niet ziek zijn en nog wel hun hele leven voor zich hebben om te genieten.
4: Genieten probeert ze nu ook zelf zoveel mogelijk te doen. Haar visie op het leven is veranderd. Vroeger werkte ze 70 uur per week. Nu leeft ze meer van dag tot dag.
2: Het is heel gek, want de ene dag kan ik me gewoon heel goed voelen en heb ik eigenlijk niet het idee dat ik ziek ben. Maar er zijn ook genoeg dagen dat ik niet meer zelfstandig uit bed kan komen of niet meer een slokje water kan nemen zonder dat dat eruit komt of spoedopnames. Dus het verschilt heel erg. En de ene dag voel je van, oh ja, ik ben ziek. En de andere dag voel je eigenlijk niet dat je ziek bent. Dus nee. Dat is heel gek.
3: En heb jij daar altijd, want ja, wij praten er nu zelfs zo over met een camera voor je neus. Ja. Maar ben jij een makkelijke prater? Want dat geldt lang niet voor iedereen, denk ik, in zo'n situatie. Hè?
2: Ja, ik denk dat ik altijd wel open ben geweest. Dus dat helpt me nu ook om erover te praten. En om erover te zien of te lezen. Met er meer rust in krijgen.
4: De aflevering met Melissa is komende vrijdag te zien. Zelf heeft ze hem al bekeken en ze is er blij mee. Toch is het nog wel spannend dat iedereen het dan kan zien.
2: Dat vind ik wel een heel raar idee. Want daar sta ik nog eigenlijk helemaal niet bij stil. Dat dus iedereen dit kan gaan zien. En erover kan lezen. En ja, dat is wel een raar idee. Maar ook wel heel leuk. Dus ik hoop dat ik toch wel iets mee kan geven aan de mensen.
0: En de uitzending is te vinden op YouTube. En wel het YouTube-kanaal van NPO Start.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Gisteravond was er in Axel een stille tocht voor de slachtoffers van het ernstige ongeluk vorige week in Zeeuws-Vlaanderen. 3 kinderen en de directeur van een school werden geschept door een auto en kwamen om het leven. Duizenden mensen kwamen naar de stille tocht. Ook veel kinderen.
5: Het waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En ja, heel veel kinderen die kenden hun wel.
6: Ik vond het wel zielig dat ze eerst naar schoolkamp gingen en daarna aangereden door auto. 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is toen 2 minuten stilte gehouden. Vrijwel iedereen droeg witte kleding en ook hadden ze knuffels en ballonnen bij zich.
0: En er lijkt beweging te zitten in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Volgens de Verenigde Staten, Iran en bemiddelaar Pakistan zijn er afspraken gemaakt die het einde van de oorlog moeten betekenen. Maar dat zijn nog maar intentieverklaringen en veel is nog onzeker. Zo heeft Israël nog niet gereageerd. En ook die moet aan boord zijn, want Iran eist dat de aanvallen op Libanon stoppen. En over veel andere ingewikkelde onderwerpen moet ook nog worden gesproken. Dat zegt correspondent Daisy Moore.
7: Over de bevroren tegoeden van Iran, het opheffen van de sancties. Dus er is opluchting vandaag, maar het gaat ook echt nog heel lastig worden. Want in essentie is er namelijk niks opgelost, niks veranderd. Het is meer een proces dat hiermee van start gaat. En nog niet direct een grote vredesdeal, zoals die ook wel eens wordt gepresenteerd.
0: Ja, en tot zover het nieuws van buiten onze provinciegrenzen. En dan gaan we nu naar de commercials, denk ik.
1: Ja, zo meteen naar het nieuws.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De politie heeft dit weekend in Lelystad twee minderjarige jongens aangehouden na een beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. De jongens werden later door agenten gezien en sloegen toen op de vlucht. Daarbij botsten ze tegen een auto. Eén verdachte kon kort daarna worden aangehouden. Bij hem werd een vuurwapen en een mes aangetroffen. De tweede werd later in een park opgepakt en beide jongens zitten nu vast. En de stichting Mila in Lelystad, wat staat voor Met Inzet Lukt Alles, is een initiatief van Mila Romeinen en bestaat 10 jaar. Reden voor een feestje. 40 vrijwilligers werden verrast met een feestelijk ontbijt. Stichting Mila helpt met verschillende projecten om de samenleving mooier te maken, met name in de Zuiderzeewijk in Lelystad. En dat was het nieuws uit de regio.
19: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador.
20: De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omhoog in Flevoland. Vandaag is het door een matige noordwestenwind nog aan de frisse kant. Ook hebben we eerst met veel bewolking te maken en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. In de tweede helft van de ochtend blijft het zo goed als droog en komt geleidelijk de zon steeds vaker tevoorschijn. Vanmiddag wordt het net als afgelopen weekend een graad of 17 en waait de wind matig vanuit het noorden. Vanavond en vannacht heldere momenten en droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het is overwegend droog. Met een middagtemperatuur van 22 graden is het iets warmer dan vandaag. Woensdag eerst veel bewolking en een beetje regen. In de middag meer ruimte voor de zon. En dan wordt het 23 tot 25 graden.
1: Dankjewel Diana. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, heel Nederland zat gisteren weer voor de buis gekluisterd voor het WK voetbal. Ook in Enns werd er naar gekeken in een grote tent. Nederland tegen Japan. Hoe zij het beleefden, hoor je zo.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dat moment dat je zo weinig geld hebt om uit te geven, dat je maar denkt, laten we het er maar niet meer over hebben.
1: Heb dan, ik altijd de 22e.
0: De 22e? Want dat is dag voor het salaris? Ja, ja, ja. Oh ja, dat weet ik natuurlijk niet als losse werkgever. Oh, maar dan heb je echt zo'n datummoment.
1: Dat is voor heel veel. Jij hebt vaak volgens mij of je hebt een vaste datum bij je werkgever, of je hebt dat je het elke 4 weken krijgt en dan gaat
0: dat
1: elke...
0: wisselt.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk, dan weet ik niet dat soort dingen. Ik weet wel dat wij vroeger allemaal een sticker hadden toen ik nog studeerde met: ik hou aan het eind van mijn geld altijd een stuk maand over.
1: Ja, nou dat.
0: Ja, maar dat heb je dan niet. Maar dat is gewoon dat je geld op is en dat aan het begin van de volgende maand het geld pas komt.
1: Ja.
0: Goed. Maar het einde van de maand is voor jou altijd de 22e. Ik snap hem. Ben weer bij.
1: Het was toch wel een beetje een teleurstelling, het 2-2 gelijkspel van Nederland tegen Japan vanochtend vroeg tijdens de eerste WK-wedstrijd voor Nederland.
0: Ja, en toch zat de sfeer er goed in een grote tent in Enns. Vooral na dat eerste doelpunt van Nederland.
2: Het duurde even, maar na het eerste doelpunt van Oranje ging het feestje helemaal los in de grote tent in Enns. Omdat het WK voetbal samenvalt met de Enns Fair, hebben ze in het dorp besloten om deze twee te combineren. Maar wat is er nou leuker, voetbal kijken of de Enns Fair? Organisator Edwin Speksgaten weet het antwoord.
3: Niks is leuker, het is vooral de combinatie met Enns Fair, het WK kijken en vooral met heel veel dorpsgenoten.
2: Zo'n 100 dorpsgenoten namen een kijkje. Vooral het dweilorkest De Uitlopers uit Sneek maakte er een feestelijke boel van. Dat was ook wel nodig, want het werd al gauw 1-1.
3: Voor ons ook nog wel een beetje een gok. Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog, zeg maar, de tent in? Maar ja, volgens mij, jullie hebben het zelf gezien. Het is echt een superleuke sfeer. En iedereen die heeft gewoon goed naar zijn zin.
4: Wat het leukste is?
3: Ja,
4: de gezelligheid, denk ik.
3: De gezelligheid. Eigenlijk niet het voetballen, want ja, het wordt nu gevoetbald.
4: Ik snap er niks van.
3: Het is de bedoeling dat de bal in het doel gaat.
4: Ja. Dat snap ik wel.
3: Ja, het feestje wat we net voor de wedstrijd hadden was hartstikke leuk. Maar voor de wedstrijd, ik moet heel eerlijk zeggen, heb ik niet veel gezien.
5: Ik ben natuurlijk wel een fanatiek voetbalsupporter, maar het feestje vind ik altijd belangrijk. Gewoon een biertje erbij en gewoon met elkaar, met het dorp hier, gewoon gezelligheid en een biertje. Dat vind ik gewoon fantastisch.
3: Wat wordt er dan? Japan-Nederland?
4: Ik denk dat Nederland gaat verliezen.
3: Met hoeveel?
4: 2-1.
3: Ja?
4: Ik zou dat niet weten.
6: Ik denk Nederland 8-0.
3: 8-0?
6: Ja.
3: Ik hoop dat we in het WK gaan groeien. Dus ik zou het nu genoegen nemen met een gelijkspel. 1-1 zou ik mooi vinden. Maar ja, liever gewoon winst.
7: Zonneveel.
2: En toen werd het plotseling 2-1 voor Nederland. Maar ja, je weet het al. Het werd uiteindelijk toch gelijkspel. 2-2.
5: Ja, wat kunnen we ervan zeggen? We hadden gewoon een winst moeten verwachten, neem ik aan.
3: Als je het verwachtte?
5: Ik had het niet verwacht. Nee, ik had bij mezelf eigenlijk meer gezegd, want wij doen mee met de pool, had ik gezegd 2-1. Maar dit is gewoon rampzalig eigenlijk, wat ik hier gezien heb vanavond.
3: Wordt Oranje wereldkampioen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja? Nou, dat weet ik niet.
3: Kwamen jullie nou voor het voetballen of voor het feest?
4: Beide.
7: Het is, wereldkampioen.
4: Het is mooi dat het samenkomt zo, dat we het allebei tegelijk kunnen vieren. Dorpsfeest en het WK.
7: Ze worden wereldkampioen.
4: Absoluut. Geloof in ons. Luister maar naar hem.
7: Ze worden wereldkampioen.
4: Hey,
3: het was wel 2-2, hè?
4: Dat is heel kut, maar... vervelend. Maar maakt niet uit.
7: Ze worden wereldkampioen.
0: Gelukkig. Ik ben heel blij om te horen van de mensen in Enns. We worden wereldkampioen.
1: Dat is een beetje hetzelfde als... misschien kunnen wij net... Want vroeger had je toch schildpadden die dan bepaalden wie dan ging winnen. Dan gingen ze een schildpad gingen ze dan 2 bakjes voer geven.
0: Oh ja, welke die koos, daar wist je dan van. Ja.
1: En een octopus is volgens mij ook...
0: Het is allemaal niet, voor jou is dat vroeger, voor mij is het vorig jaar. Ja,
1: ja, dat is 10 jaar geleden of zo, denk ik. Ja. Voor mij is dat vroeger, ja.
0: En nu wil je hier een beest.
1: Nou, nee, misschien kunnen we Ensenaren dan ook...
0: Kunnen mensen uit Enns vragen.
1: Mensen uit Enns ook vragen van, joh...
0: Wat wordt het?
1: Wat wordt het?
0: Nou, dan is duidelijk. Ja,
1: we worden wereldkampioen.
0: Ja, nou. En als je dat mee wil maken in Enns...
1: Dat kan nog.
0: Zaterdag, 20 juni bijvoorbeeld.
1: Ja, dan is het Oranje tegen Zweden. En dan kijken ze dus weer... Ja, in de grote tent kijken ze weer naar de wedstrijd.
0: Je hoort een bijdrage van Sam Jones.
1: Precies.

0: Dat je niet moet gaan schudden in de boot, dat weten we wel. Maar van Diana Woei hebben we eerder vandaag gehoord dat we ook de komende tijd een beetje op moeten passen met als we uit varen of uit kanoën gaan. Want het mooie weer wordt af en toe toch wel afgewisseld met in ieder geval grote regenbuien en af en toe ook onweer. Dus
1: dan zou ik niet op het water willen zitten.
0: Nee, precies. Nee. Dus sowieso niet rock the boat, maar ook niet per se de boot. De US Corporation.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Nieuwsuur werd vooruitgeblikt op de G7-top die vandaag begint in Frankrijk. Het zal waarschijnlijk zeker gaan over de afspraken die de VS en Iran zouden hebben gemaakt over het beëindigen van de oorlog en de opening van de Straat van Hormuz. En toch is dat niet gelijk de oplossing voor de economie, zegt econoom Matthijs Bouwman.
2: Je moet niet denken dat dan in één keer die oliemarkt weer is zoals die een half jaar geleden was. Er is heel veel kapotgeschoten aan installaties in de golflanden. Die boten moeten ook allemaal weer op gang komen. Er wordt echt weken werk voordat het weer een beetje wegvaart. En ja, de reserves, daarom is de olieprijs ook niet zo hard gestegen. De reserves overal ter wereld, daar is flink op ingeteerd. Dus die moeten ook eerst weer vol.
1: Hij zal nog wel een kater hebben van zijn verjaardag, maar president Trump die is ook bij die G7. En president Macron die doet er alles aan om hem tevreden te houden. Zo heeft hij een diner georganiseerd in Versailles en ook een vuurwerkshow. Maar ja, Bouwman vraagt zich wel af of dat genoeg is.
2: Het is gewoon sprake van een vechtscheiding, zo moet je het misschien zien, tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ik heb even, maar ja, de lijst had veel langer gekund, maar wat VS kritiek van het afgelopen half jaar op de Europese Unie. Ja, dat we dus niet helpen met defensie, met wapens in die Iran-oorlog. De Digital Service Act, daar zijn ze nog steeds heel boos over. Dat is de Europese poging om de Amerikaanse techbedrijven en social media bedrijven wat in te perken. Nou, dat zijn allemaal vrienden van Trump. En het verwijt is ook nog steeds dat Europa te soft is tegen China.
0: Ja, te soft tegen China. Een andere kwestie: bestaan Bigfoot, de Yeti of het monster van Loch Ness in het echt? Over die eeuwenoude vraag ging het met het oog op morgen, het radioprogramma. Antropoloog Jet Bakels dook in dat fenomeen en schreef er een boek over. Monsterdieren heet het. Volgens haar houden mensen zich vast aan de hoop dat dit soort wezens echt bestaan.
3: Ik ben zelf ook met dat project toen begonnen, omdat je zelf ook dat gevoel zo herkent. Het zou niet fantastisch zijn als er een soort geheime plekken nog waren in onze in kaart gebrachte natuur, waar nog de wildernis een soort eigen dynamiek heeft en waar misschien zelfs het verleden nog wel helemaal in doorklinkt tot aan de dinosauriërs toe.
0: Ja, maar toch weet ook Bakels dat Bigfoot of het monster van Loch Ness echt niet bestaan.
3: Maar daar is heel veel onderzoek nu naar gedaan. DNA-analyses gemaakt. Het water van Loch Ness is geanalyseerd. Er is helaas geen vreemd DNA aangetroffen. En je kan je bedenken altijd aan het monster of de Yeti. Maar dat moet natuurlijk een behoorlijke populatie zijn om hem door de tijd heen tot ons mee te nemen. En daar hoor je weinig over.
0: Nou ja,
1: hij is duizenden jaren oud.
0: Precies, ja, dat is het bijzondere van het monster van Loch Ness. Dat hij nooit doodgaat,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Of zij, want het is een meisje. Goed, dat kun je gemist hebben gisteravond op radio en televisie.

0: is Flevoland.
1: Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
3: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers, dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
5: Eerdbeen.
4: Nee, zomerkeunigies.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Dit is een uittip.

0: aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/allinclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De politie heeft dit weekend in Lelystad twee minderjarige jongens aangehouden na de beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. Eén verdachte had een vuurwapen en een mes bij zich. En de Lelystadse woningcorporatie Centrada moet meer doen om vocht- en schimmelproblemen in woningen aan te pakken. Dat vindt de huurdersvereniging Ons Belang. En meer nieuws uit de regio straks in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
5: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
4: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
6: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
4: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het.
3: Dit was het nieuws, wilde hij nog zeggen. Sorry, Jeroen Tjepkema. De files dan in onze provincie. Eentje staat er op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes. 4 minuten vertraging daar. Flitsers zijn er wel gemeld ook. Eentje op de A6 in Emmeloord. Jouw richting Muidenberg bij hectometerpaaltje 282,5. En ook op de Bunuellaan in Almere en de Larsendreef in Lelystad staan nu, als het goed is, flitsers. Dus let daar ook even op je snelheid. Nou, dat is bijkomen, zeg. Ja, ik ben gewoon met 2-1 naar bed gegaan en ik werd wakker met gelijkspel. Dat is een beetje raar. Dus ik ben met een soort overwinningsgevoel naar bed gegaan. De rest van Nederland is nou een beetje in mineur, maar ook niet ontevreden na een gelijkspel van Nederland tijdens de eerste wedstrijd van het WK. En ik dacht, het is een rare maandag. Het is rustig op de wegen. Je merkt al dat iedereen gisteravond nog laat wakker was. Dus heb je een rustig plaatje voor me? Een ballad, zoals dat heet. Is er een rustig plaatje dat je verschrikkelijk mooi vindt en dat je graag even wil horen? Of is er een rustig plaatje wat past bij deze ochtend? Geef het even door via 0320 28 50 50. Want ik kan wel wat muzikale tips gebruiken.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: altijdthuis.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Goedemorgen.

Ach, het is ook allemaal niet ongebruikelijk. Tom Jones, it's not unusual. Het is 13 minuten over 9. Welkom bij Flevoland Muziekland. Na al het nieuws en de informatie van vanmorgen hebben we nu iets meer muziek voor u. Even bijkomen voordat we weer aan de herberg beginnen. Nog een uur muziek natuurlijk straks in Flevoland Muziekland. Ja, heel Nederland is aan het bijkomen, volgens mij. Iedereen zit na de voetbalwedstrijd. Nou ja, eigenlijk ook niet iedereen. Want ik heb inmiddels alweer twee mensen gesproken die gisteravond niet eens gekeken hebben. Maar ja, er zijn heel erg veel mensen, ook in Flevoland, die gisteren voor de televisie zaten voor die eerste wedstrijd. Uitslag 2-2, ja. En dan hebben we nu, denk ik, een beetje rust nodig. Even bijkomen. En dan kom je op het rare principe van de ballad of de ballade. Dat zijn de rustige liedjes. Die zijn toch bij de radio altijd minder populair dan de wat dansbaardere liedjes. En ik heb me er even in verdiept. Rustige liedjes, die worden minder gedraaid op de radio. En het zijn er ook minder. Er zijn minder rustige hits. En als het hits zijn, dan zijn het vaak oudere liedjes. Zoals bijvoorbeeld Piano Man van Billy Joel. Of Imagine van John Lennon. Of als je in het Nederlands kijkt naar Het Dorp van Wim Sonneveld. Dat zijn dan populaire, langzame liedjes. Nou, volgens mij is een van de allermeest populaire langzame liedjes ook een heel lang liedje. En een liedje dat de meeste mensen, of ze het nou weten of niet, al zeker 2000 keer in hun leven hebben gehoord. Kijken of die het allemaal mee kunnen zingen. Hier is die ballad, Hotel California. Mocht jij trouwens een ballad weten, zo'n rustig liedje wat je heel graag even wil horen op deze maandagmorgen, stuur dan even een appje of bel even naar 0320 28 50 50. Je hoeft alleen de titel maar door te geven, dan ga ik zoeken om straks ook voor jou een mooie ballade aan te kunnen zetten.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Ik vind het goed bedacht. Gewoon eerlijk zijn dat je een uitslover bent en daar dan een liedje over maken. De uitslovers Samuel Welten en de bankzitters. En het is een lekker liedje geworden. Wil jij je uitsloven, dan kun je nu zo dadelijk, ik zal hem straks eventjes aanzetten, op TV Flevoland meekijken naar Kiek. Ik laat zo de opgave zien. Je ziet twee foto's en als je het verschil ziet op die twee foto's, dan ga je als de wiedeweerga de oplossing doorgeven. En wat er dan kan gebeuren is dat je vandaag ergens gebeld wordt. Mag je aan het rad draaien en dan kun je een leuke prijs winnen. Daar doe je het dan natuurlijk voor. Ja, je kunt ook, als je nou denkt van, ik ben helemaal niet in de buurt van de televisie, dan kun je me later misschien even kijken nog op de Facebookpagina. Of je kijkt eventjes, als je wil, op omroepflevoland.nl. En ja, dan ga je natuurlijk even appen of bellen met de oplossing. Oh, appen kan niet. Bellen met de oplossing. Of even op onze site kijken. En wie weet word je dan gebeld. Even meedoen en kijken. Het is sowieso leuk om je dag altijd even puzzelend te beginnen. Dat is een aanrader. En wees er dan wel snel bij. Want je hebt nog 1,5 uur om het verschil te vinden. En volgens mij is die te doen vandaag. Het heeft met donuts te maken. En dus laat je niet afleiden. Maar zoek het verschil en doe mee aan Kiek vandaag.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, lekker.
8: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
8: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: De politie heeft dit weekend in Lelystad 2 minderjarige jongens aangehouden na beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. De jongens werden later door agenten gezien en sloegen toen op de vlucht. Daarbij botsten ze tegen een auto. Eén verdachte werd kort daarna aangehouden. Bij hem werd een vuurwapen en een mes aangetroffen. De tweede verdachte werd later in een park opgepakt en beide jongens zitten nu vast. En Stichting Mila in Lelystad, oftewel Met Inzet Lukt Alles, is een initiatief van Mila Romeinen en bestaat 10 jaar. Dat is reden voor een feestje. 40 vrijwilligers werden verrast met een feestelijk ontbijt. Stichting Mila helpt met verschillende projecten om de samenleving mooier te maken, met name in de Zuiderzeewijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Oranje is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador.
13: De komende dagen gaat de temperatuur geleidelijk omhoog in Flevoland. Vandaag is het door een matige noordwestenwind nog aan de frisse kant. Ook hebben we eerst met veel bewolking te maken en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. In de tweede helft van de ochtend blijft het zo goed als droog en komt geleidelijk de zon steeds vaker tevoorschijn. Vanmiddag wordt het net als afgelopen weekend een graad of 17 en waait de wind matig vanuit het noorden. Vanavond en vannacht heldere momenten en droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen een afwisseling van wolken en zon, het is overwegend droog. Met een middagtemperatuur van 22 graden is het iets warmer dan vandaag. Woensdag eerst veel bewolking en een beetje regen. In de middag meer ruimte voor de zon. En dan wordt het 23 tot 25 graden.
11: En dan de ANWB verkeersinformatie. Geen files op dit moment, maar wel flitsers. Eentje op de A6 in Emmeloord, jouw richting Muidenberg. Bij hectometerpaaltje 282,5. En ook op de Bunuellaan in Almere en de Larsendreef in Lelystad moet je oppassen, want ook daar staan flitsers opgesteld. Ach, en ik ben altijd zo trots als het heel veel mensen lukt om iets leuks voor mij te verzinnen. Ik krijg prachtige suggesties binnen, omdat ik vroeg om een ballad, oftewel een langzaam, traag, rustig liedje wat ik kan draaien op deze maandagochtend na alle opwinding gisteravond. Nou, ik ga eens even kijken of ik kan kiezen. Maar mocht je nog een suggestie hebben, dan kan die er natuurlijk nog bij. Hoe meer keuze, hoe leuker. Dus weet je nog een mooi langzaam liedje? Pak dan even de telefoon en app of bel dan even naar het nummer 0320 28 50 50.
14: Goedemorgen.

0: Old Days van Wang Chung. Ondertussen even kijken hoor, want ik probeer iemand te bellen. Maar dat is hier weer een kijkje achter de schermen. Maar dan moet je hier moet je op het rechterscherm het nummer zien. En het op het linkerscherm intoetsen. En ik heb in die tussentijd dat ik van het rechterscherm naar het linkerscherm... houdt mijn geheugen het niet vol. Dus dan moet ik altijd even in een paar delen. Maar, even kijken, ik kreeg heel veel leuke suggesties voor een ballade. En eentje bracht mij meteen weer terug naar, volgens mij... ja, ergens begin van mijn studie, denk ik. Of misschien was het zelfs nog wel een lagere school. Dat ik een vriendinnetje had dat dit liedje op haar cassettebandje had staan. Dus dan luisterden we samen naar de Walkman. En dan kwam dit liedje voorbij. En toen dacht ik, oh, dat vind ik echt leuk om weer eens te draaien. Maar dan wil ik natuurlijk degene bedanken die met die suggestie kwam. Maar ik was een beetje laat met nummer intoetsen. Dus even kijken of Jenny ook opneemt als ik haar bel. Natuurlijk lekker radio te luisteren.
1: Jenny.
0: Jenny, hallo, met Astrid van Flevoland.
1: Hoi.
0: Hi. Je had weer zo'n leuke suggestie.
1: Ja.
0: Ja, ik had je een tijdje niet gelezen. En nu kwam je weer met geweldige suggestie voor gewoon een beetje een langzame plaat, maar wel een hit.
1: Ja.
0: Ja, wat is jouw herinnering aan dit liedje?
1: Ik vond het zo prachtig.
0: Ook, hè?
1: Ja, ik had die LP en ik vond het... ja, echt, ik vond het zulke mooie muziek.
0: Ach, ja, mijn vriendinnetje Nathalie had dus ook die LP. Ik had helemaal geen LP's, maar zij had de LP. Had ze een cassettebandje van gemaakt. En als we dan samen op pad gingen, dan gingen we dat cassettebandje luisteren. Stond die op. Nou, en heb je ook behoefte aan een wat langzamer liedje vandaag? Zoals zoveel mensen die het laat hebben gemaakt vannacht.
1: Heerlijk.
0: Hoe laat lag je in bed?
1: Nou, ik lag er al om 10:30 in, hoor. Ik ben niet zo'n voetbalfan.
0: Nee, maar dan was je dus net als ik, dat je wakker werd... en eigenlijk niet zeker wist of we... tenminste, ik dacht dat we gewonnen hadden. Jij wist helemaal niet wat er gebeurd was.
1: Nee, ik heb wel gekeken.
0: Nou, je weet het inmiddels wel.
1: Ik weet het inmiddels wel.
0: Ja,
1: ik ben niet zo'n voetbalfan.
0: Nee, dus je bent niet heel verdrietig of zo?
1: Nee, hoor.
0: Nou, we gaan op het WK natuurlijk ook nog steeds voor goud. En welk liedje ga ik voor je draaien?
1: Gold natuurlijk, hè?
0: Dankjewel, Jenny.
1: Oké, bedankt.
0: Doei.

en ik maar piekeren, hè, want ik ben misschien naïef. Maar waarom zou ze geen keuze hebben? Je hebt toch altijd een keuze? Nou ja, ook niet iedereen natuurlijk. Maar ja, waarom zou ze het niet de keuze hebben om weg te gaan bij Thomas Bergen? Nou, dan ga ik me nog heel veel afvragen, want we draaien hem heel veel deze week, deze nieuwe plaat van Thomas, als je de keuze had. Want het is de polderplaat de hele komende week. Zo dadelijk, dan schuift onze Arnoud, denk ik, aan. Ik weet het bijna zeker, want ik heb hem al gezien. En die gaat je dan nog even verblijden met een uurtje Flevoland Muziekland, voordat ze losgaan, natuurlijk weer met de herberg. Laat hem dus lekker op Flevoland staan. Lijkt me verstandig. Ik heb nog één plaatje voor je, en dat is Jimmy Nail. En daar heb ik geen twijfels over.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Zondagavond, 10 uur. Hoeveel mensen komen er... Hoeveel mensen komen er nog?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat betekenen deze vrijwilligers voor u?
4: Oh, die zijn alles. Zonder mijn vrijwilligers... dan zou ik het nooit hebben gered. Nooit hebben kunnen doen.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Weet je trouwens hoe aardbeien heet in het Drents?
6: Eerdbeen.
5: Nee, zomerkeunigies.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer... zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod... en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne. En laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive... en doe mee met deze zomerse actie.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart... Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie heeft dit weekend in Lelystad twee minderjarige jongens aangehouden... na een beroving van een fatbike op het Stadhuisplein. Een van de verdachten had een vuurwapen en een mes bij zich. En de stichting Mila in Lelystad, oftewel Met Inzet Lukt Alles... een initiatief van Mila Romeinen, bestaat 10 jaar. En dat vierden ze met een feestelijk ontbijt voor 40 vrijwilligers. Meer nieuws uit de regio hoor je straks in het bulletin van... 10:30.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media... voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land... en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden.
12: Dit is het nieuws op Urk FM.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media... voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie... Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land... en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren

0: Berger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: hem houden. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: Ketjen. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar... memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance... als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf... zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Even wat anders dan die jari.
5: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Loof

0: Wat zeggen we dan?
1: We vinden weer.
0: Dan binnen we weer.
2: Ja.
0: Van harte welkom allemaal bij LoFam.
2: We zijn met z'n drieën op dit moment.
0: Ja, dat hij jaren goed te zien was. Net zoals altijd.
1: Is dat een iets hangers?
2: Nou, soms dan is er iemand niet.
0: Ja, zo. Nee, ja, maar,
1: een goede keuze dat die hierin. Kijk,
0: we zitten nou aan het einde van het eerste seizoen van LoFam. Ja, dan moeten we dat wel even met z'n drietjes nou allemaal doen. Hè. Dat vind ik wel een goeie.
2: Ja, vooral omdat het einde van het seizoen is.
0: Ja, we zitten van deze zin is er nog niet, hè?
2: Nog niet
0: getreurd. Volgende week is er nog een keer. Dan is wel de laatste uitzending, maar deze keer nog niet.
1: En daar maken we wat speciaals van.
0: Zeker, zeker, zeker. En er hartstikke veel zin aan. Bij een paar leuke ideetjes. En dat moet hartstikke goed komen. Joas, hoe is het met je?
2: Ja, ik had echt een fantastisch weekend gehad.
0: Ja? Wat helemaal het doen?
2: Een verslag geschreven.
0: Oh, ja, kijk.
2: Ja, dat is echt heel gaaf.
0: Ja, dat is gaaf. Ja,
2: echt heel gaaf.
0: Ja, dan hebben we een leuk weekend gehad, ja.
2: Precies. Ja.
0: En je vader ook nog wat leuks gedaan, of?
2: Dat was het eigenlijk.
0: Nou, kijk.
1: Dat was een heel leuk, lang weekend.
2: Nee, ik zal er even wel even een spelletje in.
0: Oh ja.
1: Gezellig.
0: En Albert, ook een goede week gehad.
1: Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ja, wel leuk. Ja, we hebben afgelopen zaterdag moest ik oppassen.
0: Oh.
1: Ik naai fantastische filmen zien. Aanronden voor elke luisteraar. I Can Only Imagine 2. Die snijdt.
0: Oké. Okay.
1: Topfilm. Komt ook een versie in die wij ook wel eens draaien.
0: Oh.
1: Ja.
0: Welke is dat dan?
1: Ja, dan moet je maar kieken.
0: Oké, dan moet je hem kieken. Ja, goeie. Dat is een goeie. Nou, wij kunnen dat bedrijf wel even opbellen. Dat ben je gewoon reclame voor de zitten te maken. Wat dacht je daarvan? We willen geld zien. Nee, grafjes.
1: Hij heeft hier grote ideeën.
0: Nee, hou op. Dat is ons insteek niet. Hè. Nee, wij willen jullie van harte welkom hier.
2: Wat heb je hier vandaag gedaan, Johannes?
0: Ik ben lekker een dagje weg geweest. Naar de Efteling toe voor de verangering.
2: Ik kreeg vroeger al aan hem, ben je al in een attractie geweest, maar nee.
0: Nee, ik ben er niet in geweest. Nee, er was wel een attractie, ja. En ik zou er eigenlijk in, maar... Ja, er stingen overal lange wachtrijen en zit je nou een pinnen kapot te maken, Albert?
1: Hij is heel.
0: Oh.
2: Ja, ook serieus nu.
0: Maar goed, hoor, toen zaten we dus... maar er stingen overal best wel lange wacht.

0: heerlijk. Als je daar boven hangt, je hoort die drie belletjes en je wordt gewoon naar beneden lazen. Heerlijk vind ik dat.
1: Ik moet er niet aan denken.
0: Nou, je bent ook wel eens in een attractie geweest. Dat vond je ook vet.
1: Ja, ja. Dus, welkomst te koop.
0: Ik zal nog even een klein kort verhaaltje vertellen. Voordat we wel even deur moeten met de opening. Maar dat was Joas. Die was ook een keer in de Efteling.
2: En toen gingen we
0: ook in de Baron.
1: Wacht even. Nog een nieuw... God, dit over een leuk filmpje. Want ja. Ik heb het onder hem.
0: Ik heb nog een heel mooi filmpje van. En we gingen naar beneden toe. En op een gegeven moment kom je weer uit een gat. En wij hoorden in één keer erbij een jongen uit dat karretje. Iwaren gaat de blaf. Drie keer nog de vier paas.
1: Nou, volgens mij zat er een persoon naast die niet ging doen.
0: Is dat zo?
3: Nee.
1: Johannes, nee, of was de Leo?
3: Nee, maar was het was allemaal nep.
0: Nee, we, ja.
1: Ja, we zijn allemaal nep, hoor, ja.
0: Nou goed, we gaan ga ik duur.
3: Jongens zijn zuur.
0: We gaan ga ik duur, jongens. Hey, van harte welkom bij Loven. En stuur even lekker een appie als je zit te luisteren, hoe je zit te luisteren, naar 0527-688910.
1: Ja, we zijn ook live te zien. Als je onze office willen zien, dan kun je naar urkfm.nl toe gaan. En dan de grote rode knoppen bovenin. En dan kun je ons zien.
3: Ja, en vergeet dus vooral niet te volgen op Instagram. Lovem_urkfm.
0: Ja, en ben je nog een mooie Spotify playlist, hè? Niet te vergeten, die... Stel op Spotify, die kun je opslaan of volgen. En er komen alle nummers op die wij in deze uitzendingen draaien. Dus, mocht je er geïnteresseerd in wezen, slaan hem lekker op. En draai hem zoveel mogelijk uitjes, want dat is waarvoor wij hier ook zitten.
3: Ja.
0: En over nummers gesproken, dan heb ik een mooi volgend nummer klaarstaan. Eigenlijk een beetje een random nummer, gewoon een favorietje van mij. Het is het nummer Walk With Me van Ben Fuller. En dit is een christelijk aanbiddingslied. Over iene die zich loven, gebruiken in belastvol door het leven. En hij vraagt God om hem niet alleen te laten gewoon door het leven heen. De kernboodschap is eigenlijk, ik kan het niet alleen, heren, gewoon met me mee. En ja, dat komt ook weer constant terug in het nummer. Het is echt een gebed. Dus laten we daar lekker naar luisteren.
3: Een mooie openingsnummer.
0: Mooi openingsnummer voor ons programma. Waar wij tot 10 uur vanavond nog op zitten. Dus luister lekker mee met Lovem.

0: Heaven Changes Everything van Big Daddy Weave. Weave, zeg ik ze zo goed? Ja, vast wel.
1: Weave. Ja. Ik weet het niet.
0: Zo vast wel goed bezig. Dat was de opening. En we gaan verder met het onderwerp. Want die hebben we nog helemaal niet aan akkoord, hè?
1: Nee. Maar ja, Lien op Insta.
0: Ja, Lien op Insta, ja.
1: Dus zeg het als Johannes. Ja. Waar hebben we het over?
0: Nou, het thema wordt verlossing. Mooi thema.
2: Verlossing.
1: Ja, mooi, ik wou zeggen, wat gooi je erover zeggen? Maar dan komen we wel achter.
0: Ja, dat is gewoon hopelijk achterkomen, ja. Nee, ik heb boven mijn eerste blukken stond: verlossing geeft vrijheid. En ja, we gaan het deze uitzending zijn over verlossing. En ja, ik denk dat iedereen wel biedt wat verlossing is. Hè. Verlossing heeft een positieve klank. Het heeft iets in zich van een verolderming. Ergens van verloswezen. Dat, ja, even los van Bijbelse termen. Ja, het is toch altijd dat je op een bepaalde manier in het nauw zit, denk ik. Hè. En
2: ja.
0: Verlossing is dan een lekker... Een lekker ding, zeg maar, wat er dan gebeurt.
1: Dat mag je denken aan gevangenis.
0: Ja.
2: Stel, ik denk ook, de mensen, denk ik ook wel de leustroost die jij nog een les examen had.
0: Ja.
2: En dan zit je in heel die periode. En als je dan een slaag bent, dan voel je toch wel...
0: Als je dan dat telefoontje kreeg, en dat is zo'n verlossing.
1: Zo'n verlossing, een verolderming van je.
0: Ja. Ja. Dat is nou echt die positieve smaak van verlossing. Dat is gewoon een heerlijk woord in zichzelf. En ja, de betekenis van verlossing is ook precies zoals wij het ons voorstellen. De letterlijke betekenis van verlossing is bevrijd worden of vrijkopen uit een situatie waar je niet uit kunt komen. Ja, als je het zo of zo zou zoeken in het woordenboek, dan zou het er zo stomen, zeg maar. En ja, dat raakt ook precies aan het onderwerp van vanavond. Verlossing is een Bijbels woord. Het is vind ik persoonlijk, een van de heerlijkste woorden uit de Bijbel.
2: Ja.
0: En voor verlossing is er wel iets nodig waarvan je verlost moet worden. En de Bijbel die ligt er ook niet over. Laten we maar eens even kijken naar Romeinen 3 vers 23. Want die zegt bijvoorbeeld, nou, dat zal Albert van de week waarschijnlijk lezen. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Wij binnen dus zondige mensen. Wij kunnen voor God niet bestaan. Elk mens is zondig. En wij missen de heerlijkheid van God. En dan kan geen ene zeggen, ik heb nooit gezondigd. En daarom stond wij schuldig voor een heilige God.
2: Dat is eigenlijk ook de betekenis van zonde. Het doel missen.
0: Ja.
2: Wanneer staat ook missen de heerlijkheid van God.
0: Ja.
2: We volmaken niet aan ons doel voor een schapen binnen.
0: Ja, exact.
2: Om de Gods liefde te beantwoorden met een wederliefde. Daar kunnen wij niet aan tippen, zeg maar.
0: Ja. En nou is we zelf... De Bijbel is een in die zin een heel erg positief boek. Want er wordt een heel mooi nice wordt er verkondigd. Maar ja, dit stukje is heel erg scherp. Want God neemt de zonde serieus. Dat staat ook in de Bijbel. God die kan de zonde niet aanzien. Hij kan hun zondige bestaan niet aanzien. En in dezelfde Romeinenbrief, met dan 3 hoofdstukken verder, dan vertelt de schrijver dat het loon op de zonde de dood is. Zo erg haalt God de zonde. Hij kan het niet verdragen. En ja, als we nou beseffen hoe schuldig we stonden tegenover zo'n God, wat doet dat dan met ons zelfbeeld? Als we bijvoorbeeld, als we naar onszelf kijken, of hey, misschien een vuurbeeld.
2: Ja, kijk, het is belangrijk om niet te vergeten dan dat we het eerst wel hadden gekund. Net als de verloren zoon in de gelijkenis. Die woonde eerst wel bij zijn vader, maar die is zelf weggelopen.
0: Ja.
2: En als je kijkt naar jezelf, dan voor de zondeval, toen konden wij nog wel aan het doel van maken. En toen konden we nog wel een wandelen met in de heerlijkheid van God, samen wandelen in het hof. En dat is eigenlijk om bij onszelf beroofd van die, hoe zeg je dat? Je bent onszelf beroofd van die goedheid, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Wat ik heel mooi vind aan die tekst uit Romeinen 6, van het loon op de zonde is de dood, is dat het niet per se is van God haalt de zonde zwaar en hij is boos op je en daarom skopt hij je gewoon de hel in. Maar het is echt wat je verdienen,
0: ja,
1: is die eeuwige dood.
0: Ja.
1: Het loon.
0: Ja.
1: Het legt niet aan God, het legt aan jou.
0: Ja, precies.
1: Je verdienen het, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja.
2: Maar wat en zeggen, dat vind ik mooi, maar dat klinkt eigenlijk best ernstig.
1: Het is ook ernstig. Maar het is veel mooier als je beseffen dan wie God is. Dat hij rechtvaardig is daarin. Dat hij niet jou haat, maar hij moet het doen.
0: Ja.
1: Daar komen wij het over zelf uit te roepen.
0: Ja, en daar komen wij nou ook op. Want zometeen gewoon met Justum zien dat door deze scherpe woorden in de Bijbel laat Justum weer de liefde van God zien. Want gelukkig is er dat prachtige woord in de Bijbel, verlossing. En er is zelfs een naam aan gekoppeld. De verlosser, Jezus Christus. Nou, en dan gaan we dan het volgende blokje in. Gaan we erover uitgebreid verder over duurproben. Maar gewoon eerst duur met de volgende nummer. En dat is het nummer Love's Got Away van Andrew Rip. En dit versie, het is eigenlijk een beetje een random uitgezocht. Het past niet echt per se bij het thema. Maar dit versie gaat over de kracht van liefde om mensen te verangeren. Te genezen, in hem hoop te geven. Zelfs wanneer alles verloren ligt. Is dat dus het is alsnog een mooi nummer om te luisteren mezelf.
1: Het zingt over
0: draaien.
1: Verlossing.
0: Het zingt over verlossing. Uiteindelijk zingt elk christelijk nummer over verlossing. Dus laten we daar lekker naar luisteren. En ik ben er zo bij de troggen voor het nice. En we hopen er nog een mooie uitzending van te maken. Tot 10 uur hier op Urk FM.

0: Futures Calling van Apollo LTD. En ja, dat is wel grappig, want dit nummer dat is dus best wel een bult op niet-christelijke radiostations draait. Het is best wel een bekend nummer ook. En ja, die kwam ik dus sturen. En ik luister hem en ik las even de tekst. En dacht ik van, Apollo LTD is een christelijke zanger. Ik dacht, hey, verrek. Dat is een christelijk nummer.
1: Je meent het.
0: Ja. Dus die, nou ja, die... Even in de doen. En nou, hartstikke leuk, dacht dat we die ook kunnen draaien.
1: Ja.
0: En nou, wij binnen aankomen bij het Nice.
1: Vrijdag 5 juni vierde EO zijn 50ste jubileum van het welbekende EO Jongerendag. EO Jongerendag is een speciale dag waarin jongeren centraal staan. Dit keer werd er een groot worshipconcert gegeven in het theater Ahoy in Rotterdam. Maar liefst 15.000 jongeren kwamen bij elkaar om samen God te loven en te aanbidden. Ouders waren ook welkom bij het worshipconcert. Tijdens het worshipconcert waren bekende christelijke artiesten uit binnen- en buitenland aanwezig. Zo waren er internationale artiesten als Michael W. Smith, maar ook vertrouwde Nederlandse namen zoals Ellie Zuiderveld-Nieman van het duo Ellie en Rickert. Het thema van dit jaar was Fearless Generation, wat in het Nederlands is angstloze generatie. Wat inhoudt dat we fearless zijn, dus zonder angst. Niet omdat we zelf zo sterk zijn, maar omdat er iemand is die zegt, wees niet bang, ik ben met je. Ja, Johannes die laat nu even een audiofragmentje afspelen van de aftermovie van EO Jongerendag. Dus luister maar even mee.
2: Welkom op de 50ste EO Jongerendag. Vieren Gods liefde.
3: Fear is not my future.
4: Fear is not my future.
5: Fear is not my future.
6: Fear is not my future.
7: En fearless zijn betekent niet dat je nooit bang bent.
8: Maar fearless betekent dat angst niet leidend is in jouw leven. Dat angst niet de baas is over jou.
9: Dat we met zoveel jongeren bij elkaar mogen zijn. Dat we in Jezus mogen geloven en hem mogen aanbidden.
10: Met z'n allen zingen, God aanbidden.
11: En dat je dan ook gewoon echt voelt van, kijk, je bent niet alleen, we doen het samen.
12: En dat zoveel jongeren eigenlijk on fire zijn voor Jezus, dat vind ik gewoon echt heel mooi. Dat is gewoon zo bijzonder.
8: Hoe beter je God leert kennen, hoe meer je hem gaat vertrouwen. U bent bij me. En u bent groter dan mijn angst.

0: Wel dus.
1: Maar bij het rijden die misschien ook wel een beetje toch.
0: Ja, zeker, zeker.
2: Ging met een aantal bekende nummers sturen.
0: Ja, echt. Hè. Volgens mij bijna alles wat ik hoorde, dat van, hé, die hebben we ook wel een keer gedraaid. Ja.
1: Ik had dus even die opening gezien, maar ik vond die opening was best wel mooi. Was, ja. Er kwam dus een audiofragment, een videofragment en dat ging dan ook over angst. En er waren gewoon clips van jongeren die bijvoorbeeld die een profvoetballer of zo, die is later in de ouderenzorger gewoon. Maar die dacht van, ik wil wel die roem en famous of niet. En dat was best wel mooi. En op een gegeven moment op een lijst kwam er een mooitje. En die kwam toen uiteindelijk ook een vuur en die ging toen zingen.
0: Ja.
1: Dus dat was wel gaaf, want vuurtje, toen had je dus dat ook. Maar toen was er een groot kruis en... Jezus is hier en een dikke lichteffect. Ja. Ik dacht, wat is dit?
0: Dat was een beetje heftig, hè?
1: Ja, dat was een beetje heftig.
0: Maar ik heb deze nog gezien en ik vond hem ook erg mooi. Een mooie opening.
1: Ja.
0: En ze zijn er wel echt een flinke ding van gemaakt, hè? Omdat het, we zijn het de Fighters editie was.
1: Ja, en ook echt bekend artiest. Michael W. Smith, dat is echt een populaire gast.
0: Ja, zeker, ja.
1: En nog wat langer. Maar wat vinden jullie ervan dan? Zouden jullie misschien naartoe gaan, Albert, of...
2: Ik, ja. Jullie weten het al. Ik zou er niet naartoe gaan. Ik vind het wel een mooi initiatief.
1: Oké, ja. Hier dan, Johannes.
0: Nou, ik zit een beetje te twijfelen, want ik vind zoiets wel vet. En ja, het is gewoon christelijk, zeg maar. Dus misschien om het eens een keer mee te maken, zou ik er enig om. Natuurlijk, hè, je bepaalde mening over dingen. Want soms dan is het, nou, zoals vurig joh, met die heupening. Dat vind ik allemaal heel erg heftig, weet je wel. En dan...
1: Ja.
0: Denk ik van, ja, voor mij persoonlijk vind ik dan bijvoorbeeld eerbied. Ja, dat mag ook nog echt wel een rol spelen in het christelijk geloof, weet je wel. Ik bedoel, we hoeven niet wereldgelijkvormig te worden. Maar ja, ik vind het, verder vind ik het altijd erg mooi om te zien ook. Dat je naar 15.000 mensen bij een kanker komen.
1: Ja, en weet
0: je, ik bedoel, het is niet eens in de zeggen dat al die mensen allemaal bekeerd zijn. Ik kon er ook niet over oordelen. Maar het feit is wel dat die 15.000 mensen bij een kanker zijn. En op dat moment wordt wel het evangelie verkondigd.
1: Ja, dat is zeker wel zo, ja.
2: Ja, ik vind wat voor doel komen ze samen? Ze komen allemaal samen om Jezus te loven. Dus dat vind ik hartstikke mooi.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dus ik ben aardig blij en ik hoop dat het nog flink duur mag groeien. En dat het elk jaar weer terug mag komen. Nou, en waar we zelf net een nummer hoort van Fear Is Not My Future. Dat was ook het openingsnummer van de EO Jongerendag. Ja, Lotte, wij die nou net in de playlist aan stonden. Fear Is Not My Future.
2: Toevallig.
0: Ja, van Brandon Lake. Ja, in de centrale boodschap van dit nummer is, we zelf, dat hebben we net al gehoord. Mijn toekomst legt niet in angst of in onzekerheid, maar het legt vast in God. En in God alleen. Dus dat is een mooie nummer om me aansluitend af te spuwen. Dus we zetten hem aan en we genieten er lekker van. En dan binnen we zo bij de troggen voor de meditatie.

0: Heaven on Earth van Newsboys. In Domi binnen wij aankomen bij de meditatie.
1: Nog een paar weken, dan begint voor veel jongeren de vakantie. Ook Lovem zal een tijdje uit de running zijn, maar waar het werk van ons tijdelijk een pauze neemt, kunnen we met z'n allen aan de slag. Vandaag wil ik met jullie nadenken over het gedeelte uit 2 Timotheus 4 vers 1 tot 5. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Paulus schrijft dit in een brief aan Timotheus. Dit was een jonge medewerker van Paulus die op dit moment mogelijk diende in Efeze. Voordat hij de brief afsluit, wil Paulus nog een opdracht meegeven aan de jonge Timotheus. Paulus benadrukt dat het belangrijk is. We lezen dat Paulus zegt, ik bezweer u. In de Statenvertaling staat, ik betuig. Paulus zegt eigenlijk, ik neem God tot getuige dat ik u oproep om de volgende opdracht uit te voeren. Om een nadruk op te leggen spreekt Paulus over de Heer Jezus Christus. Hij is degene die levenden en doden zal oordelen bij zijn wederkomst en in zijn koninkrijk. Paulus wijst erop dat Timotheus rekening moet houden dat Christus zal oordelen. De opdracht die Timotheus krijgt is simpel. Predik het woord, dat is het evangelie. Waarom moet Timotheus dit woord dan verkondigen? Daar heeft Paulus al eerder over geschreven. Hij schreef, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Timotheus moet volharden. Dat betekent dat hij moet doorgaan met vertellen over het woord. Of het nu op goede momenten komt voor hem, of op slechte momenten, gelegen of ongelegen. Hij moet de gaven die hij heeft ontvangen gebruiken om anderen dichter bij God te brengen. Hij moet bekendmaken wat de schrift betekent door uitleg en instructies te geven en hij moet zorgen voor bemoediging. Maar wat heeft het dan voor nut dat Timotheus het woord uit moet blijven leggen? Als hij alleen maar blijft herhalen, dan heeft het toch geen nut meer? Paulus benoemt de reden. Hij schrijft dat er een tijd zal komen waarin de mensen niet meer willen luisteren naar de gezonde goede leer. Ze zullen op zoek gaan naar een uitleg die goed voelt en de christenen zullen op zoek gaan naar leraars die alleen maar zeggen wat ze willen horen. Op zulke momenten is het belangrijk dat ze wel van de waarheid hebben gehoord, zodat ze weten wat goed is en wat niet goed is. De mensen maken een keuze voor of tegen God. En hoe zit dit met ons? Hoe ga jij ermee om als iemand je aanspreekt op een fout of over de Bijbel begint? Luister je dan naar hem of luister je liever alleen naar iemand die je bevestigt, die je altijd gelijk geeft in alles wat je doet, die je nooit aanspreekt op je fouten? Paulus zegt dat de mensen die niet meer zullen luisteren naar de waarheid, maar zullen luisteren naar verzinsels. Ze maken een eigen evangelie. Dit zien we vandaag ook om ons heen. Neem bijvoorbeeld het welvaartsevangelie dat steeds populairder wordt. Volgens dit evangelie wil God dat de gelovigen rijk, gezond en gelukkig zijn in dit leven. Volgens dit evangelie mag je deze rijkdom en gezondheid zelfs eisen van God. Bekende personen die dit aanhangen, of aanhingen, zijn bijvoorbeeld Tom de Wal en David de Vos. Daarnaast is er nog een ander evangelie dat heel aantrekkelijk is. Namelijk een evangelie die leert dat iedereen uiteindelijk zalig wordt. Helaas gaat er gepaard met ideeën dat het niet zoveel uitmaakt hoe je leeft. Je komt toch wel in de hemel. Maar hoe mooi het ook kan klinken, beide evangelieën bevatten grote leugens. Leugens die mensen kunnen weghouden bij Christus. Het klinkt misschien heel erg mooi, maar het brengt uiteindelijk geen echte vrede tussen God en mens. Maar gelukkig gaat God door. Zijn woord klinkt nog steeds. En ook op Urk is het evangelie volop te horen. Hoe reageert jij erop? Paulus doet nog een oproep. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist en vervult uw dienstwerk ten volle. We moeten goed nadenken en door blijven gaan in de taak die God ons geeft. Deze boodschap is niet alleen voor Timotheus, maar ook voor ons. Timotheus deed het werk van een evangelist, maar ook wij worden opgeroepen om het evangelie te vertellen aan anderen. En dat kan in woorden en daden. Maar wat kun jij dan doen? Misschien kun je eens op de koffie gaan bij die oude vrouw uit de kerk. Of ga eens in gesprek met die eenzame jongeren die je kent. Misschien ben je goed in gedichten schrijven en kun je daarmee iemand bemoedigen. En ook binnen kerken valt genoeg te doen. En wij gebruiken de radio. Hoe verspreid jij het evangelie? Wat je ook doet, vraag God om hulp. Hij zal je mogelijkheid laten zien en hij zal je helpen.

0: Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
3: Wat zei je nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jezus zei, jullie zijn het licht van de wereld. Loof hem, laat je licht schijnen.

0: Thank You van Brandon Lake. Daarvoor hebben we draaid All You Worry van The Bowery. Daarvoor Cornerstone van Toby Mac. En na de meditatie en met nummer draait Love on the Radio van Matthew West. En die paste weer naadloos in de meditatie.
1: Wat was nou jouw favoriet van de drie?
0: Mijn favoriete van de drie?
1: Vier.
0: Van de vieren?
1: Nee, vier zijn het.
0: Ja, nou, ik vind die Cornerstone vind ik heel erg mooi. Maar ik ken ook die Thank You van Brandon Lake, die ik dus jonge les ontdekt. En dat vond ik ook een hele mooie.
1: Okay. En Albert?
2: Ja, ik zit in een dilemma, man.
0: Ja, wat zou dat nou weer
1: zijn? Dun, dun,
0: dun. Zit niet wie Die Hard Bowery fest. Dus ja, dat...
2: Ja, of ik ken dus het nummer wat ik zelf bedenk. Zullen we dan vanaf de meditatie?
0: Ja, oké. Okay, ja. Nou, die, ja.
2: Dus nou, het is ja, lastig, goed. Lastig.
0: Wij zitten in het tweede uur van Lovem. We hebben net het Nijzoord. En ja, we zijn nu weer toe aan het Hongerwarp. In het Hongerwarp, ja, dat gaat zelf over verlossing. En ja, we beginnen eigenlijk en niet zo positief. Want ja, we hebben net allemaal dingen gehoord van, ja, jongens, nou...
2: We zijn allemaal verleuren.
0: We zijn allemaal verleuren, ja. En, maar ja, nou weet ik boven dit probleem in de titel stond De Verlosser. En daar heb ik net al even een klein hintje voor me gegeven. En ja, wij hebben net op een pijnlijke manier gezien dat wij midden in de dood leggen als mens. En ja, de Bijbel ligt er niet om. Dat is ons grootste probleem in het ieder leven. Wij binnen van God losgerukt. En daarom is verlossing zo'n heerlijk woord in de Bijbel. En nog beter, de verlosser is dat heerlijke evangelie in dat woord. En dit is een Bijbeltekst. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat is Efeze 1 vers 7. En dit is de echte verlossing. Jezus is naar de wereld gekomen om te sterven aan het kruis, zodat wij verlossing kunnen ontvangen van onze zonden. Ja, en dan vind ik altijd een heel mooi vuurbeeld, die halen we er wel vaker bij, maar ja, het spreekt gewoon heel erg altijd. Ik vind een mooi vuurbeeld, vind ik, de christenreis. Christen is een man die op weg, op weg naar zijn levenspad, die de smalle deuren vonden. En hij loopt er al een tijdje op. En christen die komt steeds en steeds maar te geloof. Maar ook steeds en steeds maar kreeg hij dat zondebesef. En hij draagt dat zware pak aan zonde nog steeds op zijn rug. En die ligt alsmaar zwaarder te worden. Zo zwaar dat, ja, ik heb hem vroeger in een kingenversie gelezen. En dan zie je Christen door echt met een gekromde rug lopen. En zo'n gigantisch pak op zijn rug. Dat het is bijna niet te dragen. En ja, het is dus zo zwaar dat zijn rug er krommel van is. En dan komt hij bij dat kruis. En hij zegt dat kruis. En hij slaat zijn hoofd er omhoog. En terstond valt het zware pak van zijn koers en rolt het graf in. Ja, dat is gewoon een gigantisch spreken vuurbeeld. Dat is de verlossing. Ja. We mogen verlossing van onze zware schuld ontvangen door het werk van Jezus Christus.
1: Dat is een heel mooi vuurbeeld van John Bunyan.
0: Ja.
1: Die kon heel mooi schrijven vanuit een fantasierijk beeld.
2: Ja. Je ziet het echt voor je.
1: Ja, en dat is echt die Romeinen 3, die rechtvaardigmaking, dat het gewoon in één keer gebeurt.
0: Ja.
1: Heiligmaking is heel anders, dat is een proces, daar hebben jullie ook toen een Hongerwarp over gehad, maar dit gebeurt zo in één keer.
0: Ja.
1: En dat wordt heel mooi beschreven, dat zware pak daar vast zo in één keer naar beneden.
0: Ja, ja, prachtig, hè?
1: Ja.
0: Ja, kijk, en dan zul je ook dat verschil zelf merken, hè, met ja, je oude leven en je naaie leven. En dan, Hoe maak je mis door dat verschil op?
2: Dat zijn kleine dingetjes door de dagen heen. Dat je steeds maar... eerst dan... leef je gewoon je leven, zeg maar. En in één keer dan denk je van... verdraaid of geslecht. Dan zoek je Jezus, dan vind je Jezus. Of dan laat je hem kennen op een of andere manier. Hmm. En dan... in één keer focus je alles op.
0: Ja.
2: Dat je denkt van... 's ochtends dan word ik wakker, dan wil ik eerst gewoon

0: Want ik ben dankbaar dat ik wakker mag worden.
1: Ja.
0: Daarin heb je steeds je momentjes die je aangrepen, zeg maar. Ja. En uiteindelijk sluit je ook je dag met hem af.
1: Ja.
0: Dus wil je lekker keer alles wat je meemaken is gefocust op hem.
1: Ja. En weet je wat ik dan het mooiste ervan vind? Dan vind ik het allermooiste dat je binnen niet maar bezig met je zonde. Met je zonde ik, maar je binnen gefocust op hem. Ik heb wel eens een keer een reel zien op Insta. En toen zei die man die zei, als je nou bijvoorbeeld van de zonde van lust af willen komen, hè? Wat doe je dan als je 's ochtends wakker wordt? Gewoon je dan denken, ik gewoon vandaag niet meer aan lust kijken, van lust denken. Of ik gewoon niet meer naar schaars geklede vrouwen kijken. Nou, dan heet je jongen tussen dat je dat alweer in je hoofd laat afspelen. Hij zegt als je nou opstond in plekken van met de gedachte, ik ga me vandaag focussen op Jezus. Dan valt dat hangeren weg. En dat was een hele, nou, voor mij was dat toen een hele goede les.
2: Ja.
1: Ik heb er ook nog een mooie bibeltekst bij. Ik heb het nou even net niet bijstom. Mijn hoofd is op Psalm 46.
2: Nee, dat leek op 32.
1: 32, dat was hem, ja. dat moet ik al zo beden met jou, Johan. En eerst schrift David, die schrift, toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg. De God over de zonde die dan verzwiegen houdt. Onder mijn jammerklachten. De hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Hier zie je dus echt wel dat verschil tussen een schuldig leven en een leven van het vergeving. Dat David kon het merken dat het niet goed zat tussen hem en God. En daarom zegt hij ook, uw hand drukte dag en nacht zwaar op mij. David die merkt het in zijn leven. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Ja, dat is zo'n lekkere van die poëzie tover zelf. Maar dat,
2: ja.
1: Het, iedereen snapt het, Ommers.
2: Ja, en die oplochting die je toen ervaarde, toen je beleidde.
1: Ja.
2: Echt, ja.
1: Dus ja, dat was het voor dit probleem. Dus zometeen gaan we er nog verder op het van ja, wat de mooiste verlossing moet nog komen. Daar gaan we zometeen nog uitgebreid over verder praten. Mijn eerste nummer, Come What May van We Are Messengers. En dit nummer gaat over over onvoorwaardelijk vertrouwen op God. Ongeacht wat er gebeurt in het leven. Het is een versie dat zegt, of het nou goed of slecht met je God, ik bleef op God vertrouwen. Ja, dat is een prachtige boodschap om verder mee te luisteren. Dus luister lekker mee en dan binnen we nog tot 10 uur vanavond.

0: Help is on the way van Toby Mac. Nou, en dat hij weer in de studio bij de hoort dat het onderweg is.
1: Wat een prachtig nummer. Wat een geweldig nummer.
2: Dat was echt een geweldig nummer.
0: In de voorrein we draait God Be van Chris Renzema. In Domi binnen wij Anneke bij het Nijs. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat veel Nederlanders behoefte hebben aan meer rust in hun leven. Het onderzoek werd uitgevoerd door Protestants Nederland en de vereniging Zondagsrust. Daaruit komt naar voren dat steeds meer mensen de waarde zien van een gezamenlijke rustdag, zoals de zondag vroeger vaak werd gezien. Volgens het onderzoek vindt 41% van de Nederlanders dat de samenleving iets belangrijks heeft verloren doordat de zondag minder een rustdag is geworden. Ook blijkt dat bijna 7 op de 10 Nederlanders openstaan voor het idee van een gezamenlijke dag waarop mensen meer rust nemen. Politieke leiders van de ChristenUnie en de SGP reageren positief op deze uitkomst. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker zegt dat veel mensen het gevoel hebben dat ze voortdurend druk zijn. Volgens haar leven we in een tijd waarin mensen steeds bezig zijn met werk, school, sociale media en allerlei afspraken. Juist daarom kan een gezamenlijke rustdag helpen om meer balans te vinden. Ook de SGP-leider Chris Stoffer ziet het onderzoek als een belangrijk signaal. Hij vindt dat de zondag weer meer als rustdag gewaardeerd mag worden. Volgens hem laat het onderzoek zien dat veel mensen behoefte hebben aan een moment van rust en ontspanning. De resultaten van het onderzoek zorgen voor een bredere vraag. Hebben mensen tegenwoordig meer behoefte aan rust dan vroeger? En zou een gezamenlijke rustdag daarbij kunnen helpen? Daarover verschillende meningen. Maar duidelijk is dat veel Nederlanders nadenken over de balans tussen drukte en rust. Ja, ik vond het een beetje opvallend nice. En in deze geseculariseerde samenleving, vind ik het toch wel bijzonder dat mensen dan toch wel weer zo'n rustdag ervaren, zeg maar. Toch wel weer graag zo'n midden hebben.
1: Ik kun er ook wel een beetje een inkomen normaal te wezen.
0: Ja?
1: Ik bedoel, het is altijd vliegen en bult te doen in ons dagelijks leven. Een economie die nooit stopt.
0: Nee.
1: Dus dan kun ik ook wel begrijpen dat een bult mensen zeggen van, ja, die ene dag rust, dat komt toch wel af en toe goed uit.
0: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, het is toch ook al bewezen dat er gewoon voor je verstand ook gewoon heerlijk is dat je gewoon een dag vrij hebt van dingen.
2: Ja, dat is het in de meest om. We hebben gewoon de schapen om 6 dagen te werken en 1 dag te rust.
0: Ja.
2: Dus de meeste, al ben je dan niet gelovig of wel gelovig.
0: Ja.
2: Dat maakt het niet uit.
0: Ja, exact. En weet je, dan zit ik wel eens na te denken van, ja, kijk, wat zien mensen dan als een rustdag? Dat zien hoeveel mensen zien dat als niet werken, maar dan wel langere dingen doen. Dus dan wel uit eten gewoon of een terras pakken of gewoon golven of naar de bioscoop. Dat is dan vaak, dat is ontspannen. Maar dan moet je ook eens een keer dieper nadenken van, oké, stel we kregen nou echt een dag waarop echt alles dicht zit. Ook gewoon de restaurants, de bioscopen, de alles.
2: Dat je gewoon een dag hebt dat je op de snelweg kunnen.
0: Ja, dat je gewoon kunnen lopen op de snelweg als op Aris.
2: Voorkomen was dat wel zo.
0: Ja, maar stel je kregen nou echt zo'n dag.
2: Ja.
0: Dus kijk, wij als christenen denken vaak in het hoogpunt van, nou, wij gewoon niet naar een restaurant op zondag, want dan moeten wij andere mensen voor een slot en barken, waarbij niet achter stond. Dat is vaak de gedachtegang, toch? Maar bedenk nou eens even, als we nou eens bij een punt komen waarbij gewoon echt alles dicht is. Zoals je een beetje naar buiten ziet. Dat nou ja, het minst is dicht.
1: Nou ja, dan kijk je gewoon om je heen en dan weet je hoe het is.
0: Ja, maar als je nou zeg maar op Urk, ik vind dat echt heerlijk. Dat je echt zeg maar zo'n dag heen die anders voelt dan de rest. Dat het gewoon echt een, je doet andere dingen en
2: alsof je allemaal volk lekker lopen kan.
0: Ja, alsof je brein even reset of zo. Dat is heel apart.
1: Je
0: komt echt even tot rust. En dat is dan toch, wij zijn vaak ook op zaterdag vrij. Maar dan is dat toch anders. Dan ben je alsnog, is dat
1: zaterdag
0: gewoon,
1: ben je vrij van werk, maar niet vrij van je taken.
0: Precies, precies. Ja, in de zondag is dat wel echt. Ieder werk sowieso. En ik denk, wanneer mensen dat beseffen, en stel we zouden het invoeren, ik denk dat dat echt een goede zou komen voor de mensheid.
2: Ik vind het wel verpand, want ik geloof dat onze les dan iets was over de zondagsrust. Nee, over winkelketens. De gemeentes zelf meer gaan bepalen of winkelketens open of dicht gaan. En dat zou dan best wel impact hebben op gemeentes die eigenlijk niet willen dat er de orde verstoord wordt op zondag.
0: Ja.
2: En dat de gemeente dan gewoon zegt van, ja, dat maakt mij niet uit. Of nee, nou heeft de gemeente nog wel de macht om dat te doen, maar mm-hmm. tot ze dat aan de winkeliers overdragen.
0: Ja, klopt. Ja,
2: dus dat het wordt weer bezig zitten in de politiek.
0: Ja, dan wordt uiteindelijk wordt het allemaal verhangen. Maar
2: dus dat is dan weer een aanval op de zondag.
0: Ja, dan weet je, dat is ook geen nice, maar dat gebeurt. En maar ja, ik vond dit wel even zo positief nou. Ik vond het wel leuk om te horen.
1: Positieve sticker.
0: Ja, een positieve sticker. Ja. Die gaat erop. Wij gaan nu met het volgende nummer. En dat is het nummer Light It Up van For King and Country. En dit versie gaat over het brengen van licht in een donkere wereld. Het nummer moedigt de luisteraars aan om niet passief toe te kijken, maar hoop, liefde en geloof zichtbaar te maken in de luisteromgeving. Ja, dat is een mooie boodschap. Dus laten we daar lekker naar luisteren. Dan nog een krap half uurtje binnen we er nog. En geniet nog lekker mee. Want wij zijn er tot 10 uur hier op Urk FM.

0: Jesus Saves van Alan Cooper. En daarvoor hebben we eruit Oh My Soul van Casting Crowns. En ja, wij hebben nog een thema over te maken. Een mooi les per ongeluk. Dus laten we snel starten. En wij hebben we zelf best wel over het eerste probleem. Was wel even heftig, zeg maar. Best wel een beetje een downtje, zullen we zo maar even te zeggen.
1: We gaan ten honger. Ja. Ieder probleem, we kunnen de lucht
0: in. Ja, dankzij het waren van Jezus Christus. Maar nou gaan we het nog even over wat anders zijn, want er is nog een verlossing in de Bijbel. Niet alleen de verlossing door het werk van Jezus Christus, dit heeft er wel alles mee te maken, maar het is een andere verlossing. We hebben nu gezien dat God ons verlost van de zonde door het werk van Jezus. Dat is een prachtige manier van verlossing die wij mensen niet kunnen bevatten. Maar in de Bijbel kunnen we dus nog een verlossing vinden. Ook een heerlijke verlossing op de dag dat Jezus zal terugkomen. Want wanneer hij zal terugkomen, dan zal hij alles rechtmaken. Er zal geen pijn of verdriet meer maar wezen. En dat is voor zijn kinderen die hem toebehoren. En de Bijbel die zegt in Lucas 21 vers 28... Als nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. En hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Dus hier wordt over een andere verlossing gepraat. Over de komende verlossing. Staat ook boven mijn praatblukking. De komende verlossing. Ja. En wij mogen hopend en biddend opzien naar deze zaligmaker die ons zal verlossen door ons persoonlijk op te komen halen. Tegelijk ligt de Bijbel niet over het lot van de ongelovigen. Zij die Jezus niet kennen. Ze zullen wegvluchten en ze zullen tegen de bergen zeggen val op ons. En tegen de heuvelen zullen ze zeggen bedek ons. Ja, voor hun wordt het een verschrikkelijke dag omdat ze luid een eeuwige keuze maakten om niet bij deze verlosser te horen. En daarom wil ik in de les te probleem. Ja, het begint een beetje op een preek te likken, maar ik wil toch een oproep doen aan de luisteraars. Bekeer je als je dat nog niet hebt gedaan. Beleid je zonden in vraag om die verlossing door Jezus Christus. Want hij wil het doen. Hij belooft het zelf in de Bijbel. Ja, en misschien denk je wel naar bijvoorbeeld het vierde probleem. Wat had het ook altijd over David die zijn zonden op hem voelt drukken. Misschien voel ik mijn zonden nog niet. Misschien leef je wel vrolijk duur of heb je geen last van schuldbesef of een gevoel dat je verlost moet worden. Bid dan door de Heilige Geest of hij die zonden aan je bekend wil maken. En of hij je op de knieën wil brengen aan de voeten van Jezus. Ja, dat is...
2: Dat is eigenlijk wel wat je net zegt over de verlossing, die dag die dan komt. Dat is, je zou in jezelf ook de vraag kunnen stellen van, kijk ik ook nou die dag uit? Dat als je, ja. Paulus zegt ook ergens in de Bijbel van, onderzoek je eigen conscientie. Dat is eigenlijk dat je soms ook jezelf moet onderzoeken. Van dit tot dit. En dan kun je jezelf ook deze vraag stellen van, ja, kijk ik het nou die mooie dag? Of zie ik er eigenlijk een beetje tegenop?
0: Ja, ben ik er misschien wel bang voor?
2: Dat kan ook, ja.
0: Ja.
1: En als je er bang voor bent, er is altijd een weg.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je zegt dat net, het begint een beetje op een preek te liggen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat er best wel mee valt. En zoals we in de meditatie en hoort, doe het werk van een evangelist.
0: Ja, precies,
1: dat
0: ja.
1: Dat het wikaal.
0: Ja, ja.
1: Wet en evangelie, zeg maar.
0: Ja.
1: Oordeel en verlossing.
2: Ja, kijk ook omdat het geloof is een relatie. En dan verlang je ook om diegene te zien.
0: Ja.
2: Uiteindelijk.
0: Ja, ja. Ja, ik had nog even een vraag. Die stel ik zo even in het algemeen. Waarom spreekt de Bijbel over een verlossing die al begonnen is en nog moet komen? Ik denk dat Albert daar een heel mooi antwoord op kan geven.
1: Oei, oei, oei. dan vraag je me wat. Ik denk dat het zo is van... het bekende voorbeeld van D-Day en V-Day. D-Day, daar is de beslissende slag... is wonnen, zeg maar. De oorlog, iedereen wist. Het nazi-regime gaat verliezen.
0: Ja.
1: Maar Hitler had nog steeds de macht, zeg maar.
0: Ja.
1: Want die Victory Day, de overwinningsdag, die was er nog niet.
0: Die kwam pas maanden later.
1: Een jaar bijna.
0: Zal ik jullie even vertellen? Ik heb, toen ik dit van de week aan vuurbereiden was... Toen heb ik een Filippie van ABC van het geloof op bezocht.
1: Die had het er ook over.
0: Over verlossing. En die had precies het vuurbeeld van D-Day en 4D gebruikt.
1: Dat dacht ik dus al. Ja. Dat is een heel bekend vuurbeeld.
0: Ja.
1: En het is ook aan de andere kant net als de wat je net benoemde van de bruiloft. Het geloof is een relatie.
0: Ja.
1: En hij heeft hoe je ze kocht. en wij binnen ook van hem.
0: Maar de echte bruiling
1: komt. We moeten nog
0: dan
1: trouwen. Ja, de bruiloft moet nog komen. Ja, en die komt als Christus naar ons toe komt.
0: Ja, ja. Dat is een mooie om mee af te sleuten. En er rent nog een mooi nummer bij u te zocht als afsluiting van het thema. Dat is het nummer Walk With Jesus van Consumed By Fire. Ja, de titel zegt het zelf al, hè. Dit versie gaat over wat we net besproken hebben. Lopen met Jezus en ja, laat hem volgen door zijn wijze raad. Dat is een beetje de kernboodschap. Een relatie met Jezus. Dus laten we dan nog lekker naar luisteren naar zijn afsluiting. Binnen we zo bij de trog.

0: Nou, zit u weer aan het einde van het programma, jongens. Gas gaan genken, hè?
1: 2 uur voorbij.
0: 2 uur voorbij alweer, ja.
2: Jongens en meisjes.
0: Ja, dus wij willen jullie uiteraard van harte bedanken voor het luisteren naar onze uitzending. Volgende week is de laatste uitzending, hè, van het seizoen.
3: Ja.
0: Dus dan zit seizoen 1 van Lovem er alweer op. En, dan volgende week doen we de Lovem top 5 van de beste nummers van het seizoen.
2: Ik weet al welke erin komt.
0: Ja, van de bouwer waarschijnlijk.
1: Even een vraag. Hoe gaan we die kiezen? Want we hebben ook de mogelijkheid om op Insta een polletje te gooien.
0: Ja, maar dat gaan we dan ook doen we zelf. Dus hou de Insta vooral in de gaten.
1: Dus als jullie nog niet volgen, nogmaals, Lovem, Lerstriep in Urk FM.
0: Ja, op zeker. Insta. Zeker. En volgende week is dus de lesse uitzending van het seizoen. De herhaling in de meditatie die komen op de website.
1: Hopelijk vanavond nog.
0: Ja.
1: En als je nog aankondigingen aanvragingen hebt voor verzoeknummers, dan kun je een mailtje sturen naar Lovem. Urkfm.nl. Ja. En dan komt hij misschien nog bij volgende week.
0: Zeker, zeker.
2: En ik zal het nog een keer zeggen voor de luisteraars. Maar vergeet ons niet te volgen op Instagram.
1: Ja. Nou, heb je leuk 5 keer gehoord.
0: Ja. Nou, vergeet ook onze Spotify-playlist niet te luisteren en op te slaan. Voor allerlei mooie weetjes, hè. Dus dan binnen we er alweer in.
1: Dankjewel voor het luisteren, iedereen.
0: Ja, zeker.
2: Maar gewoon de mensen niet nog moeten luisteren, hè. En ben je hem diep in de rak.
0: Ja, ja, inderdaad. Voor de herhaling van de zolder.
1: Ja, die hebben hem dus ook al beluisterd inmiddels.
0: Ja, ja. Ja, dat klopt. Dus hartelijk dank voor het luisteren. Maar gewoon nog een laatste nummer draaien. En dat is het nummer The Proof of Your Love van For King and Country. En dit versie is een oproep voor ons. De liefde van God wordt zichtbaar in hoe wij ons opstellen naar anderen. In of wij anderen liefhebben. En zo wordt het bewijs van Gods liefde zichtbaar. Dus dat is nog een mooi nummer om mee af te sleutelen. Gewoon met dit nummer de naaiweek in. En dan willen we jullie bedanken voor het luisteren. We zien jullie volgende week voor de laatste keer van het seizoen. Dezelfde tijd en dezelfde zender.

0: Slow FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond. Van harte welkom. Organist Gerwin van der Plaats opent het Gouden Uurtje met improvisatie over Psalm 146. Prijst de Heer met blijde galmen. Het is een opname vanuit de Bovenkerk in Kampen.

Niet alleen is Gerwin een veelgevraagde organist, maar ook een gewaardeerde dirigent. In 2009 werd hij benoemd tot dirigent van het Christelijk Kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden als opvolger van Klaas-Jan Mulder. Van dit koor gaan we luisteren naar het lied O Liefde Gods, oneindig groot.

van dit instrumentaal werk gaan we naar een prachtig koorwerk uit de Slavische rites. Otsenas, onze vader. U hoort het Utrechts Byzantijns koor.

Bijlen Simon Pluister schreef een prachtige bewerking over Psalm 137 voor het Urker Mannenkoor, genaamd Superflumina Babylons. Aan Babelstromen zaten wij gevangen. Daar weenden wij van weemoed en verlangen. Wij treurden om Jeruzalem. Wie ver van Sion leeft, is zonder vrede.

The Boys of King's College Choir, Cambridge, gaat verder met Alleluia van César Franck. De goedheid van de Heer is mijn kracht. Zijn goedheid is de grond van mijn vertrouwen. Halleluja.

Het volgende koorwerk is Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré. Het werk is geschreven voor gemengd koor en orgel. Woord gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop, eeuwig licht van hemel en aarde. Spreid het vuur van uw machtige genade over ons uit, zodat de hel vlucht op het horen van uw stem.

Na deze prachtige koormuziek gaan we naar een koraal voorspel. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door Piet van Egmond op het orgel van de Grote Kerk in Dordrecht.

De bariton Lucas Kramer zingt samen met het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria, onder leiding van Jaap Kramer, het Panis Angelicus van César Franck. Brood van de engelen wordt het brood van mensen. O, groot wonder, dienaren, arm en nederig, nuttigen hun Heer.

organist Evert van der Veen besluit het programma met fantasie over Psalm 149. Komt van de cd Hollandse Koraalkunst.

Dat was Tot Besluit. Fantasie over Psalm 149. Gespeeld door organist Evert van der Veen op het orgel van de Bovenkerk in Kampen. Morgenavond rond 22 uur volgt de herhaling van dit programma. De techniek werd verzorgd door Klaas Hendrik Romkes. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Graag tot volgende week. Tot dan. Goedenavond.

Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter.